0: klant mag oppompen en probeert de prijs ervan te controleren. Venezuela was zelf een van de oprichters, maar de laatste jaren produceert het land een stuk minder olie. Daardoor is de betekenis van Venezuela in het kartel afgenomen. Een dodelijk vliegtuigongeluk in New York kwam doordat twee luchtverkeersleiders te vroeg naar huis gingen, schrijven Amerikaanse kranten. Daardoor was de verkeerstoren onderbezet, botste een vliegtuig en een brandweerwagen op elkaar en dreigt nu ontslag voor ze. Bij het ongeluk kwamen twee piloten om het leven. Gamers kijken al jaren uit naar het nieuwe GTA-spel. Maar op Wall Street wordt niet heel enthousiast gereageerd nadat de eerste beelden zijn getoond. Het spel moet in november uitkomen. Dat wordt geen fysiek schijfje meer, maar is alleen te downloaden. De vorige versie was een van de best verkochte spellen ooit. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekt er onweer over ons land en dat zorgt voor lokaal veel regen. Vrijdag schijnt overdag af en toe de zon, maar ontstaan ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: Goedenacht. Makelaars spelen vieze spelletjes, schrijft de Telegraaf. Afgelopen maanden kwamen 1000 klachten binnen. Ze worden beschuldigd van schimmige praktijken, zoals na de deadline nog een bieder toelaten. Vereniging Eigen Huis is hierover al vaker met de brancheorganisatie gaan praten, maar er is nog niks veranderd. Rusland blijft gevaarlijk op zee, dat zegt de hoogste Duitse marineofficier. Volgens hem zijn de Russen agressief en maken ze gebruik van intimidatie, sabotage en drones. Wel zijn Duitsland en zijn bondgenoten volgens hem een stuk beter geworden in verdachte dingen op zee ontdekken. Daar is nu maar een uur voor nodig. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. Dat kartel zorgt ervoor dat de prijs van olie in evenwicht is. Door economische crisis en Amerikaanse sancties produceert Venezuela de laatste jaren een stuk minder olie. Ze hebben daardoor ook minder invloed binnen OPEC. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten. Die kan elke 2,5 minuut heel Europa en het noorden van Afrika in kaart brengen. Op die manier kan er sneller gewaarschuwd worden als er gevaarlijk weeropkomst is. Ook is er een camera aan boord die verschillende soorten bliksem kan vastleggen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen. Het nieuwe schooljaar is voor veel kinderen begonnen, maar middelbare scholen hebben nog niet al hun schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. In regio Noord zijn de scholen al 2 weken bezig, toch heeft bijna 1 op de 5 nog geen compleet boekenpakket. In het deel van Nederland dat volgende week begint, is dat bijna 1 op de 3. Immigratiedienst ICE koopt 6000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de handschoenen. Je zou daarmee onopvallend veel pijn kunnen doen. De Amerikaanse overheid zegt dat de handschoenen juist bedoeld zijn voor de-escalatie en afleiding. De hoogste Duitse marineofficier waarschuwt voor de Russische dreiging op de Oostzee. Volgens hem is de Russische marine agressief op zee en gebruiken ze intimidatie, sabotage en drones. Duitsland kan volgens hem wel sneller verdachte activiteit ontdekken. Vroeger duurde dat nog 17 uur, maar dat kan nu in 1 uur. Lake Ontario, dat tussen de VS en Canada in ligt, heet vanaf nu Lake America. Tenminste, als het aan president Trump ligt. Hij tekende een wet voor de naamsverandering. De landen zitten al een paar dagen in een handelsoorlog. De president van Canada is het niet eens met de nieuwe naam. Voor hem blijft het gewoon Lake Ontario. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Farmaceuten kiezen steeds minder vaak voor Nederland om medicijnen te testen, schrijft de Telegraaf. Vooral China is een steeds grotere concurrent. Internationaal heeft Nederland best een goede naam, maar dat komt vooral door een sterke kennisbasis. Als het gaat om onderzoek en ontwikkeling van producten lopen we steeds meer achter. Zuid-Korea houdt volgende maand samen met de Verenigde Staten en Japan een militaire oefening. Die richt zich op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea. Eerder deze maand liet Trump juist een oefening van de VS en Zuid-Korea inkorten, omdat die beledigend zou zijn voor Kim Jong-un. Trump wil graag weer met hem in gesprek. De Amerikaanse immigratiedienst ICE gaat speciale handschoenen kopen waarmee ze elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maakten zich al langer zorgen over dit plan, maar ICE heeft het contract nu toch afgesloten. Met de handschoenen kunnen ze met pijnlijke schokken mensen snel en onopvallend onder controle krijgen. Uit een museum in Wenen is een kostbare diamanten halsketting gestolen. Twee mannen sloegen terwijl het museum open was een vitrine stuk, namen de ketting mee en vluchtten. De politie heeft foto's van de mannen online gezet. De ketting was ooit van een Egyptische koningin en is ruim 3,5 miljoen euro waard. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: vous coucher avec moi, Lady Marmalade. Een hele goede morgen. Het is 6:00. Dit is Jan. We gaan beginnen aan de Koen en Sander Show voor de vrijdag. Met het nieuws, Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Overleden vrouw gevonden. In een tuin in het Brabantse Bokstel heeft de politie het lichaam van een overleden vrouw gevonden. De bewoner van het huis is zelf naar de politie gegaan. Hij is daar aangehouden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Er is op dit moment een gedeeltelijke maansverduistering te zien. Die begon al rond 3:30 vannacht. Om 6:14 is het hoogtepunt. Weerplaza legt uit wat er precies gebeurt.
2: Ja, de maan raakt verduisterd en er treedt een gedeeltelijke maansverduistering op dit moment. En dat is eigenlijk een natuurkundig verschijnsel waarbij de aarde precies tussen de zon en de maan in komt te staan. En hierdoor kan de aarde het zonlicht op de maan blokkeren.
1: Of je het echt kan zien is afhankelijk van het weer, want het kan bewolkt zijn. Een volledige maansverduistering laat nog even op zich wachten. De volgende is pas op 31 december 2028. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Dat gebied werd al getroffen door modderstromen. Achter het puin is een meer ontstaan dat nu dreigt te breken en sommige gebieden kunnen daardoor weer overspoelen. En daardoor, doordat het regent, wordt dat risico alleen maar groter. Het dodental na de overstroming is opgelopen tot zeker 450. De ramp ontstond woensdag door het instorten van een gletsjer. En voetbal. FC Twente en Ajax hebben zich geplaatst voor de Conference League. Beide clubs wonnen gisteravond hun wedstrijd in de laatste voorronde. Twente won na verlenging met 4-1 van Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax was met 5-3 te sterk voor het Zwitserse Sion. Ajax-aanvoerder Davy Klaassen is opgelucht dat de club aan een Europees toernooi meedoet.
3: Je wil niet één keer per week voetballen, je wil zoveel mogelijk wedstrijden. Voor het aanzien van de club is het belangrijk. Voor de financiële man van de club zal het belangrijk zijn. Dus wij zijn allemaal heel blij.
1: Was te horen bij Ziggo. Vanmiddag om 1:00 is de loting voor de Conference League. Dan is ook de loting van de Europa League. En daar doet NEC aan mee. Het weer van Weerplaza. Het is nu grotendeels droog, al kan er lokaal een bui vallen. Vanmiddag meer buien met kans op onweer. 21 tot 23 graden.
4: De beste 80's horen bij Joe.

0: 5 over 6. Dit is de ochtendshow van Joe voor de vrijdag. De altijd lekkere vrijdag 28 augustus. Straks natuurlijk vanaf 9 uur gaan we verder met de ET's Top 800. Tot die tijd, de Koen en Sander Show. Sander, goedemorgen.
1: Een hele ontzettend goedemorgen.
0: Hoe is het bij jou?
1: Hartstikke goed.
0: Lekker geslapen?
1: Ik heb lekker geslapen. Ik heb, ik zit er goed in. Leuke week gehad ook zelfs. Je mag een beetje terugkijken. Dus het gaat goed. Maar ik moet zeggen, morgen vind ik uitslapen ook wel even lekker weer.
0: Is toch, ja?
1: Ja, daar ben ik goed in ook tegenwoordig.
0: Ja, jij kan dat heel goed.
1: Ik kan gewoon de 9:30 aantikken.
0: Ja, dat vind ik ongelooflijk. Als jij doorgaans voor 5 uur,
1: ja,
0: je bed uit bent.
1: Ja. Dan word ik wel wakker, maar dan draai ik me om en dan doe ik zo...
0: Dan tik jij er gewoon nog even 4 uur achter.
1: En dan pam, en voor je het weet is het 9:30. En dan zitten de kinderen met een whiskytje en een klein sigaretje op de bank. Nou, die hebben zichzelf vermaakt en dan kunnen we gewoon lekker ontbijten. Ja.
0: Dat is een grap.
1: Ja.
0: Maar dat uitslapen is geen
1: grap. Ze drinken geen whisky.
0: Is het opgevallen op de fiets? Ik heb gisteren... Ik leg altijd mijn kleren klaar natuurlijk voor de volgende ochtend.
1: Ja.
0: Keurig netjes over de padrand. Ik dacht, ja, de korte broek moet nu echt in de kast, want...
1: Ja.
0: Ja, die 28, 29 graden van gisteren. Maar ik loop vanmorgen de deur uit. Het is gewoon 20 graden.
1: Het is nog steeds...
0: Het is klam benauwd.
1: Spaans benauwd is het.
0: Ja.
1: Spaans-Portugees benauwd.
0: Gek weer.
1: Het is heel gek weer. En we hebben een maansverduistering te pakken.
0: Nou, ik krijg nu op mijn horloge, nu echt, de maansverduistering zal zijn hoogtepunt bereiken over 5 minuten.
1: Dus even snel een plaatje, dan ga ik over 5 minuten erbij.
0: Dit moeten wij live meemaken op de radio natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Er komen al appjes binnen van mensen met foto's.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, kijk nog even niet, Sander, want des te leuker is het natuurlijk als je het straks met je eigen ogen kan zien.
1: En we hebben de zonsverduistering nog net achter de kiezen natuurlijk.
0: Ja, maar die heb jij niet gezien.
1: De eclipse.
0: De eclipse.
1: En hoe noem je maansverduistering?
0: Een maansverduistering.
1: Geen eclipse? Geen een andere ijssoort, raketje?
0: Sander, bereid je voor op unieke radio. Oh. Het hele land zal aan jouw lippen hangen om deze maansverduistering live te horen in de Koen en Sander Show.
1: Ja, nou, ik heb gisteren nog een maansverduistering gezien.
0: Wat dan?
1: Mijn vrouw stond erover gebukt.

0: Now Rogers en Le Freak in Koen en Sander. Goedemorgen. Belangrijk moment is hier aanstaande. Nu is het 6:12. Er is een gedeeltelijke maansverduistering te zien in Nederland. Het is al om 4:50 ongeveer begonnen. Maar het hoogtepunt is over precies 2 minuten. Ja, dan moeten we natuurlijk... Ik vind het jammer dat ik zelf niet buiten ben. Dan moeten we natuurlijk wel live getuige van zijn. Dus Sander, jij bent daar buiten? Hallo? Sander?
1: Nee, geen bereik. Hallo, hoor je mij?
0: Ja, geen bereik hoor ik. Ja, ik hoor jou.
1: Hallo?
0: Hallo Sander, goedemorgen.
1: Ja, ik hoor jou heel slecht.
0: Oh, maar wij horen jou heel goed. Dus
1: oké, gelukkig. Dan ga je maar gewoon praten. Ik ben op zoek. Ik sta buiten. Tjerenny, kom erbij. Tjerenny van de receptie. Kom er even bij. We gaan de maas verduisteren. Hij rent al weg. Nou, hij heeft ook groot gelijk. Want ik sta nu buiten. Ik sta te loeren. Ik sta te kijken. En ik zie helemaal niks.
0: Ah, nee.
1: Gewoon helemaal niks. Het is bewolkt. Ik zie heel veel. Het is heel veel, zoals mijn goede vriend en collega zegt, Koen Zwijnenberg. Lichtvervuiling. Ik zie allemaal lantaarnpalen. Maar ik zie, het is bewolkt. Ik zie gewoon geen maansverduistering.
0: Shit. Wat jammer.
1: Zonde, hè? Echt zonde. Oh. Het is jammer. Nee, het wordt wel licht. Dat zie ik dan wel. Maar ik zie verder gewoon helemaal niks. Dus ik moet onverrichte zaken. Oh. Moet ik weer naar huis keren.
0: Wat is dit jammer. Renske, wat zonde, hè?
2: Ja.
0: Maar dan moeten we eigenlijk wel... Als er nou luisteraars zijn die wel zicht hebben op de maan... meld je even in de app van Joe natuurlijk. Want we willen dit moment eigenlijk niet missen. Oh, de andere kant... Oh!
2: Hij stond gewoon verkeerd.
0: Echt? Nou, er staat hier een schoonmaker. Sander, hoor je me nog? Nou, hoor me niet meer. Er staat een schoonmaker hier voor het raam van de studio. En die zegt, hij moet naar de andere kant. Hij moet naar de andere kant. Maar nu is de verbinding met Sander ook nog weg. Oh mijn god.
2: Nou, hij staat vast in de deur.
0: Staat hij vast in de deur?

Als dit een voorbode is voor hoe de rest van deze uitzending gaat lopen, dan wordt het fantastisch. Sander staat vast in de draaideur, die komt niet meer terug. Mocht jij zicht hebben op de maan, bel dan eventjes met de studio van Joe op 0909-9890. Dus 0909-9890 om even live verslag te doen op de radio natuurlijk.

0: Patrick.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb jij zicht op de maan op dit moment?
1: Ja, duidelijk.
0: En?
1: Ja, het is een heel klein streepje bovenin aan de rechterkant. En voor de rest is hij een beetje rood van kleur.
0: Is het mooi?
1: Ja, het is prachtig.
0: Hey, en waar zit...
1: Ik zit al de hele morgen ernaar te kijken, dus...
0: Oh. En waar zit je? In de auto, in de wagen?
1: Ja, wij zijn aan het BRL'en dus op dit moment. Ik en mijn collega. En wij zagen het toevallig. En eerst zag je nog een beetje een normale streep. Maar nu is hij echt rood aan het worden.
0: Oh ja. Mocht je je afvragen waar Sander is, die staat nog steeds vast in de draaideur. In de draaideur. Die
1: is het. Hij heeft altijd wat.
0: Hij mist ook nog eens de maasverduistering. Maar jij niet, Patrick. Wat heerlijk voor je.
1: Ja, nee, het is hartstikke mooi om te zien, joh. Dat is echt iets in een lifetime, om het even zo te zeggen.
0: Ja, vind ik.
1: Je zag het ook op de foto die ik jullie gestuurd heb.
0: Ja, ik heb een prachtige foto gestuurd. Ziet er inderdaad heel mooi uit. Ik weet, sommige mensen halen hun neus ervoor op. Die hebben daar helemaal niks mee. Maar ik vind dit soort dingen altijd wel heel gaaf om te zien, hoor. Jij dus ook.
1: Ja, ik heb het ook met die zonverduistering gehad en nu met die maanverduistering. Het is wel leuk om te zien.
0: Ja, leuk.
1: Het is fascinerend wat je ziet om je heen.
0: Dankjewel voor je belletje. En werk ze vandaag, hè?
1: Hey, van hetzelfde.
0: Yo!
1: Hoi.
0: Met Koen en Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met wie?
2: Met Patricia.
0: Patricia. En hoe is die, de maan?
2: Ja, hij is heel mooi. Het is echt nog een heel klein randje met het licht. En dat is in het landschap heel mooi.
0: Ach, daar. Ik zie. Sorry, Patricia. Sander die komt weer binnen. Die heeft natuurlijk vastgestaan in de draaideur.
3: Ik heb vastgestaan in de draaideur. Ik stond klaarblijkelijk aan de verkeerde kant van het gebouw.
0: Oh!
3: Dus ik zag dus niks. Dus toen ging ik naar binnen. En toen stond ik vast ook nog eens in de draaideur. En toen zei iedereen, je staat aan de verkeerde kant. Dus ik ben nu net even in allerijl naar de andere kant van het gebouw geweest. Daar waar men omhoog keek en wees van, daar moet je naar de maansverduistering kijken. En wat denk je? Niks te zien.
0: Ook niet te zien?
3: Nee, weer wolken.
0: Ai.
3: Ja.
0: Ja, wij hebben een beetje pech, maar jij niet, Patricia?
2: Nee. Het is wel een beetje bewolkt, maar je ziet hem wel heel goed. Dus.
3: Mooi.
0: Ja. Nou ja, het is, wij moeten het missen. Wij moeten het van de foto's hebben die binnenkomen. Dat zijn er dan ook heel veel. Patricia, ook jij een fijne vrijdag, hè? Geniet van het weekend.
2: Hetzelfde, hè?

0: Roxette. En het mooie, It Must Have Been Love in de Koen en Sander Show. Goedemorgen, bijna weekend, heerlijk. En de show gaat natuurlijk niet van start zonder de meestal legendarische spreuk van Sander.
1: Goede wijn behoeft geen krans, maar wel gewoon een glas.

0: Mark Knopfler, voorman van Dire Straits en Walk of Life. Zometeen het nieuws van 6:30. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn veel klachten over makelaars. Ik vertel je zo meer.

0: Gillette.nl/business.
1: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop.
4: Titanic.
5: Bonjour, ik ben Céline Dion.
4: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
6: Ah, Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
4: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
5: I'm the queen of the show.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland.

0: dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
2: Nu al hè, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar 1,25. Aldi.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw. 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
3: Kippie.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: vrijdagochtend, dan belooft het zeker niet druk te worden op de weg. Eén opvallende vertraging op de A12 Utrecht in de richting Den Haag. Daar ben je tussen Harmelen en Woerden 20 minuten langer onderweg. Komt door een ongeval. Dit is Joost. En dan het nieuws van 6:30. Hier is er weer Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Makelaars spelen vieze spelletjes, dat schrijft de Telegraaf. Afgelopen maanden kwamen er bijna 1000 klachten binnen bij het makelaarsmeldpunt van vereniging Eigen Huis. De makelaars worden beschuldigd van schimmige praktijken, zoals na de deadline nog een bieder toelaten, vriendjespolitiek of een hoger bod afdwingen, terwijl dat niet nodig is. Vereniging Eigen Huis is al een paar keer in gesprek gegaan met makelaarsorganisaties, maar tot nu toe zou dat niet genoeg hebben opgeleverd. En het was een raar gezicht gisteren op Eindhoven Airport. Daar is een naakte vrouw met haar auto het vliegveld opgereden. Ze reed door een hek heen op de parkeerplaats en kwam daarna tot stilstand tussen de geparkeerde vliegtuigen. Marseille was er snel bij en heeft de vrouw meegenomen. Volgens de Marseille was ze in de war en ze krijgt daarom zorg. Dan naar Amerika. Er is meer bekend over het dodelijke vliegtuigongeluk op luchthaven LaGuardia in New York. In maart ging het mis en botste een vliegtuig op een brandweerwagen. Twee piloten kwamen daarbij om het leven. Volgens Amerikaanse media kon het fout gaan toen twee luchtverkeersleiders een uur te vroeg naar huis gingen. En daardoor was de verkeerstoren onderbezet tijdens de drukke spits. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit zou de twee verkeersleiders nu willen ontslaan. En de Nederlandse hockeyvrouwen staan in de finale van het WK. Oranje speelde gisteravond in Amstelveen de halve finale tegen België. Na een spannende wedstrijd werd het 1-0 voor Nederland. Hockeyster Frederik Matla maakte het enige doelpunt. Tegen de NOS zei ze dat het een heerlijke wedstrijd was.
2: Maar dit is een wedstrijd, het is gewoon, ja, je gaat door of je gaat niet door. En ik denk dat dat heel mooi was vandaag. Dat voel je aan het publiek, dat voel je aan de speelsters, aan de staf. En dat is echt heel vet. En dan is het heel mooi dat er van alles gebeurt. Je moet alleen zorgen dat jouw kant op gaat vallen.
1: De finale is morgen om 4:00 in de middag. Oranje speelt dan tegen Argentinië.
0: Ik heb zitten kijken gisteren.
3: En?
0: Het was niet zo... laat ik zo zeggen. Het was echt hak over de sloot voor Nederland.
3: Ja, het wordt nu... We gaan natuurlijk naar de finale toe. Dus ja. Het wordt allemaal wat krapper en wat spannender. Maar gewoon wel gewoon. En als de mannen het ook hebben, twee keer finalist.
0: Ja, mannen mogen vandaag. Het zou leuk zijn, hè?
3: Leuk, zo'n hele... Ja. Twee keer wereldkampioen.
0: Ga je naar de huldiging dan in Amsterdam?
3: Die zal er niet zijn, denk ik, toch?
0: Gaan we niet... Als we wereldkampioen worden, gaan we toch door de grachten. Dan gaan we toch op gaan woonboten zinken.
3: Dit is hockey. Dit is gewoon hockey. Ze krijgen een tompoes en een mooiste...
0: Dat was het alweer, ja. Renske, dankjewel. We gaan heel snel door naar Ron. Goedemorgen, Ron.
4: Goedemorgen.
0: Ron, je bent 64. Je komt uit Horen. En we gaan jouw beroep proberen te raden, Ron. Daar hebben wij 7 vragen voor. Sander heeft alvast vraag 1. Luister goed.
3: Ja, code geel. Het viel al een tijdje. Maar heeft het weer invloed op jouw werk, Ron? Directe invloed?
4: Ja, zeker heeft het weer invloed. Ik ben heel erg afhankelijk van de windkracht en dergelijke.
3: Oké.
0: Okay. Ja. Jij bent afhankelijk van de windkracht en dergelijke.
3: En dergelijke. Ja.

0: maandag hadden wij Irving uit Den Helder. Bleek op een werkeiland te werken. Dat is dan geen booreiland, maar het ziet er wel zo uit. Tanja spraken wij dinsdag uit Beek, zorgmedewerker. Dat is de enige die we fout hadden overigens ook de afgelopen dagen. Johan spraken we nog, poffertjesbakker en gisteren trambestuurder Kjeld. Vandaag de beurt aan Ron. En wij moeten natuurlijk het beroep van Ron zien te raden. En daar hebben wij maar 7 vragen voor. Heeft het weer invloed op zijn werk? Was vraag nummer 1. Antwoord, jazeker, daar is hij erg afhankelijk van. Vooral de windkracht.
1: En dergelijke.
0: En dergelijke, ja.
1: Vraag 2, Ron. Wat is de drukste periode van het jaar op jouw werk?
2: Wij hebben het altijd druk. Wij hebben niet echt specifieke drukke periodes. Het is het hele jaar door is het druk.
1: Hele jaar door?
2: Ja.
0: Wat is jouw uitzicht als je je werk doet?
2: Wat is mijn uitzicht? Ja, toch wel vaak de skyline van steden eigenlijk. Omdat ik op hoogte werk, dus ik heb een heel mooi uitzicht.
0: Oké, dan.
1: Okay. Ja. En hoe kom jij op die hoogte? Is dat met een laddertje of met een trap of met een lift?
2: Met behulp van gevelonderhoudinstallaties, daar werk ik zeer regelmatig mee. Hoogwerkers en af en toe een ladder inderdaad, ja.
0: Oké.
2: Ja.
0: Werk jij in de bouw?
2: Nee, ik werk niet in de bouw.
1: Maak jij gebruik van een emmer en een spons?
2: Ik maak gebruik van een emmer en een spons, ja.
0: En als je dan je werk aan het doen bent, hè?
2: Ja.
0: Zwaai je wel eens naar de andere kant?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee.
0: Heb ik nu een vraag weggespeeld?
1: Oh, het was niet zomaar een vraag, het was de laatste.
0: Ja, dat weet ik. Ja. Oh. Nee, maar goed, voor mij is duidelijk.
1: Ja, ik denk ook dat hij de projectglazenwasser is.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar goed, laten we even afwachten.
1: Ja.
0: Wat de reacties zijn die nu gaan binnenkomen in de app van Joe. Ben je het met ons eens? Zou die glazenwasser kunnen zijn? Of denk jij iets anders? Laat het weten, voice appje mag ook. Straks over 3 minuten het antwoord.

0: Hij werkte niet in de bouw, maakt gebruik van een emmer en een spons. De windkracht en dergelijke hebben invloed op zijn werk. Zijn werk bevindt zich op hoogte, hij heeft mooi uitzicht. En die hoogte bereikt hij vaak door hoogwerkers. De vraag is, wat is het werk van Ron? De
1: beroepentest. Ja, wat is het werk? Alice denkt dat hij schilder is. Bijvoorbeeld brandweerman komt voorbij. Zonnepanelenplaatster zegt Vincent bijvoorbeeld. Superman met klompvoeten, dat zegt Andrew. Dat zal denk ik niet helemaal goed zijn. Ramenlapper. Eigenlijk denkt iedereen min of meer hetzelfde als Bas.
2: Ja, Koen is ander, Ron is hoogbouwglazenwasser.
1: En dat denkt Maarten ook.
3: Ja, ik neig ook naar glazenwasser, maar hij zou ook nog gevelreiniging kunnen doen.
0: Oh ja, ja. Maar daar heb je dan vaak ook wel een soort hoge drukspuit of een zandstraler voor nodig.
1: Ik denk gewoon glazenwasser.
0: Ik denk het eigenlijk ook.
1: Kopje koffie glazenwasser.
0: Ron, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben jij glazenwasser?
4: De emmer in de spons gaven de doorslag, denk ik.
0: Dat denk ik ook, ja.
4: Ja, ik ben glazenwasser, ja, correct.
0: Wat zei je? Jij bent?
4: Sorry?
0: Wat ben jij precies? Hoe noem je dat?
4: Glazenwasser, ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, maar niet speciaal een hoogbouwglazenwasser, of?
4: Ik zit vaak wel op grote, hoge projecten, ja. Ja,
1: ja dat, precies. Dat wel. En waar doe jij glazenwasser zoal?
4: Nou, onder andere in Amsterdam. Ja. Horen en omstreken.
1: En wat is het hoogste gebouw wat jij wast?
4: Het hoogste gebouw, dat is momenteel denk ik wel op de Raai in Amsterdam.
1: Oh ja, ja. En hoe hoog is dat?
4: Weet ik, op 30 denk ik.
1: Oeh, ja, ik moet daar even niet aan denken.
0: Ik moet er ook niet aan denken.
1: Nee. En ja, dat, maar het lijkt mij heerlijk. Ik ben dol op glazen wassen.
4: Oh ja?
1: Ja, gewoon zo. Het is, als het klaar is, is het ook gewoon echt schoon en lekker. En het knapt allemaal echt op zichtwerk.
0: Ja, maar je ziet zo vaak. Ja. Heb je ook zo'n goede techniek rond? Dat je zo pats, dat je zo'n raam helemaal zo mooi pakt. Zo met zo'n zeepie en zo.
4: Ik heb een vreselijke goede techniek. Ik denk dat ik de beste techniek heb in iedereen. Ja.
0: Ron, ga je vandaag nog een raampje lappen?
4: Ja, zeker. Ik ben gelukkig in de buurt aan het werk. Dus ik kan wat later van huis. Dus
0: mooi.
4: En dan stap ik weer in een hoogwerker.
0: Ja. Heel goed. Nou, doe voorzichtig, Ron, en bedankt, hè.
4: Ga ik zeker doen. Dankjewel, hè.

0: legendarische solo deze van Baker Street, Jerry Rafferty. Goedemorgen, de Koen en Sander Show. En dan straks het nieuws van 7 uur. Renske.
1: Nepal en China zijn bang dat er mogelijk weer nieuwe overstromingen komen.
0: En één noot van een hit die je straks in de ochtendshow te horen is. Sander, ik denk dat je hem weet.
2: Ja, dit is Torn.
0: Hoe?
2: Torn.
0: Dat is goed, je zit er lekker in. Je gaat natuurlijk straks, het is weer vrijdag, ga je het opnemen tegen een Joe-luisteraar rond 20:30.
2: En wie is dat?
0: Carlos. Carlos uit Alkmaar, 56 jaar.
2: Oh, dat was een lastige wedstrijd.
0: Carlos kan €2500 in.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En Vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op... uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie... en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pot bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken... zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Wie was je aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
18: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak. Ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Hallo.
8: Hi. Sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
13: Dit is jouw. Goedemorgen, de Koen en Sander Show voor de vrijdagochtend. En het nieuws van 7, Renske.
14: Goedemorgen. Veel klachten over makelaars. De vereniging Eigen Huis kreeg in de afgelopen maanden bijna 1000 klachten binnen over makelaars. Eigen Huis vertelt bij de NOS tegen welke problemen kopers aanlopen.
15: Kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
14: Het probleem zal al jaren bekend zijn, maar er wordt niks tegen gedaan. Het dodental na de verwoestende overstromingen in het grensgebied van Nepal is opgelopen tot bijna 500. Ook worden er nog 1400 mensen vermist. China en Nepal waarschuwen ondertussen voor mogelijk nieuwe overstromingen. In het rampgebied is door de modderstromen een meer ontstaan dat dreigt onder meer door de verwachte regen door te breken. Honderden Noren hebben gisteravond bloemen en kaarsen neergelegd bij het Koninklijk Paleis in Oslo. Ze waren daar voor hun zeer ernstig zieke koning Harald. Die ligt al ruim anderhalve week in het ziekenhuis. Terwijl familieleden in het ziekenhuis waren, zongen honderden Noren bij het paleis samen het volkslied om hun koning te steunen. Het zou heel slecht gaan met de 89-jarige koning. Noorse media houden dan ook rekening mee dat hij binnenkort wel eens zou kunnen overlijden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de Conference League. Beide clubs wisten gisteravond hun wedstrijd in de laatste voorronde te winnen. Ajax was met 5-3 te sterk voor het Zwitserse Sion. Twente won na verlenging met 4-1 van Karabach uit Azerbeidzjan. Spits Wout Weghorst maakte een van de goals. Hij wilde achteraf vooral één iemand bedanken.
16: Maar dat is God. De kracht en de energie die hij mij heeft gegeven nu hij mij heeft interviewd, dat wil ik graag even kenbaar maken. En daar ben ik hem heel dankbaar voor.
14: Ja, was te horen bij ESPN.
13: God? Hij wilde God bedanken?
14: Ja.
17: Ja, ik vind het fijn dat hij mij bedankt.
13: Nee, maar...
16: Maar dat is God. De kracht en de energie die hij mij heeft gegeven nu hij mij heeft interviewd, dat wil ik graag even kenbaar maken. En daar ben ik hem heel dankbaar voor.
13: Ja, het is natuurlijk, hij heeft toch ook wel eens de Bijbel gelezen terwijl hij op de bank zat en zo, dat soort rare dingen.
17: Ja, nou ja, het is, ja, kijk, in Amerika bedanken ze natuurlijk pas aan het oplast God voor alles ongeveer. Dit, zo gek vind ik het niet. Dat hij God bedankt.
13: Nee.
17: Nee, ja.
14: Ja, nou ja.
17: Ja, ja, is dat?
13: Ja. Nou ja, nee, ik weet het. Ik weet niet, de manier waarop hij het doet. Het is toch een aparte gozer.
17: Ja, het is altijd apart. Je neemt het ook al, is het niet zo bedoeld, altijd met een kolletje zout natuurlijk. Hij had ook de fysio kunnen bedanken, of de looptrainer. Maar hij bedankt God. Ja, dat is gewoon een keer leuk, ja.
14: En bedankt God voor dit nieuws dan ook. Ja, vanmiddag is om 1:00 de loting van de Conference League. Dan is ook de loting van de Europa League. En daar doet NEC ook aan mee.
13: Zo. En gisteren hebben we nog de loting gehad van Ajax en PSV. Nee, van PSV
17: Feyenoord.
13: En Feyenoord.
17: Ja.
13: Zo.
17: Ja, dat wordt maar mooi. Dat zijn mooie.
0: Atletico Madrid, Real Madrid, wat heb je
17: allemaal bij? Ja, maar ook Como en Viking. En dus ze moeten 8 keer, dus zitten het moeilijke. En dus nou ja, God, als je maar God bedankt, komt dat.
13: Komt dat allemaal goed.
14: Nou, dan gaan we God nog even bedanken voor het weer dan ook. Ja. Want op de meeste plaatsen is het droog. Vanmiddag meer buien met kans op onweer. Het wordt 21 tot 23 graden.
17: Kom, geef ieder een hand.
7: Samen bouwen aan een nieuw land. Het Rijk van God zit diep in je hart.
13: Ja, dat hebben wij gezongen vroeger op school. Ik zat op een katholieke basis.
17: Ja, ik ken het via een vriend. Die zong het al. Die zingt het nog steeds heel vaak.
13: Wat grappig, joh, dit liedje. Dat heb ik jaren niet meer gehoord.
17: Ja, en dan ook buurman. Dan ook zwager, gereformeerde buur altijd. En dan zat je in de tuin. En dan zaten die kindjes heel... Die zaten aan het zingen. En mijn voetjes dansen op het ritme van de Heer.
13: Ja.
17: Toen dacht ik, ja, moet dat nou gewoon in de openbaarheid? Ga lekker gewoon Pikachu kijken op televisie, denk ik.
13: Oh, nou ja, want nou, als Wout Weghorst gaat, God bedankt, is er niks aan de hand. Maar
17: maar dan zit ik niet in de tuin, hè?
13: Oh.
17: Ja.
13: Hey, er zijn 3 vertragingen op de weg. Lang op de A12 Utrecht in de richting Den Haag tussen Harmelen en Woerden. 35 minuten extra, dat komt door een ongeval. En de problemen daar duren nog naar verwachting tot 9 uur deze ochtend. En dan nog de A16 Breda richting Rotterdam bij Schravendeel. 25 minuten.
18: De beste 80's. Horen bij Joe.

0: met de Koen en Sander Show.
1: Sander, goedemorgen.
2: Een hele goede god. Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show voor de vrijdag. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar CNN heeft een

0: Beach. Bijna 7:10 alweer.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Over 2 uurtjes gaan we verder met de Joe 80's Top 800. Heerlijk. We hebben nog 600 liedjes te gaan. Straks op nummer 600, Open Your Heart van Madonna.
3: Ja, en doe dat Open Your Heart ook sowieso voor de hele dag. Voor de komende 100 nummers in die 80's Top 800. Sowieso de volgende week ook natuurlijk gaan we langzaam maar gedegen op weg naar de nummer 1.
0: Heerlijk, en wat is er toch veel goede muziek gemaakt in de jaren 80. Over 1 uurtje bij ons in de show. Niemand minder dan Frans Bauer. Vanavond begint het nieuwe seizoen van De Bauers. En nou is het zo dat we dan appen we even met Frans. Hey Frans, kunnen we je even bellen op vrijdagochtend in de Koen en Sander Show? Ja, leuk, dit en dat. Maar gisteren stuurde hij ons dus een voice-appje terug.
3: Ja.
0: Wil je horen wat Frans ons heeft gezegd? Moet je horen.
4: Kijk je chagrijnig uit je luiken, of heb je een slechte zin, onthoud dan, wie de dag vroeg begint, dartelt als een pony in de wei.
0: Wie de dag vroeg begint, dartelt als een pony in de wei. Het schijnt dat Frans er iedere ochtend vroeg bij is.
3: Het is een kort slaper.
0: Leuk. Dus de Frans hoor je straks in de Koen en Sander Show. Maar we moeten even stilstaan bij een pijnlijke fout van nieuwszender CNN. Toch niet de minste, zou je zeggen. En het heeft alles te maken met de dood van Dolly Parton. Na haar dood liet CNN namelijk een foto zien van een Dolly Parton-imitator.
3: Ja.
0: In plaats van de echte artiest. Ja, de zender heeft inmiddels excuses gemaakt aan de familie, maar het is wel pijnlijk.
3: Ja, het gebeurt vaker natuurlijk. Grote bloopers, want dat is het eigenlijk gewoon. Het is gewoon een hele rare fout. Een beetje een tragische fout ook.
0: Nou.
3: Het gebeurt vaker. Vaak ook bij de Oscars bijvoorbeeld.
0: Oh ja?
3: Ja. Bijvoorbeeld 2017. Het is misschien wel een van de allergrootste fouten in de showbiz. Acteurs Warren Beatty en Faye Dunaway die hadden La La Land, welbekende film, tot beste film uitgeroepen. Terwijl het eigenlijk dus Moonlight moest zijn. Ze hebben dus gewoon een verkeerde winnaar aangewezen. Ze hadden de verkeerde envelop in handen gekregen. En dat ging helemaal fout.
5: La La Land.
6: It's my family, my mom, papa, Jeff. Hommage, vous adore. Matt Pluff, you kicked this off.
7: Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
8: Moonlight won. This is not a joke.
9: This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing.
7: This is not a joke. Oh. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture.
0: Maar hoe dit ook gaat.
3: Ja, nou die man staat al te bedanken.
0: Het is verschrikkelijk.
3: Dit. Ja.
0: Guys, there is a mistake. Moonlight, boom.
3: Ja,
0: en dan gaan ze...
3: Ja, ik had gewoon niks meer gezegd als organisatie. Maar goed, nog een keer de Oscars. John Travolta kennen we natuurlijk allemaal van Grease bijvoorbeeld. Die heeft het over de zangeres van Let It Go, Idina Menzel. En die naam, die spreekt hij dus niet helemaal goed uit. Dus het is Idina Menzel.
10: Here to perform the Oscar-nominated, gorgeously empowering song, Let It Go, from the Oscar-winning animated movie Frozen, please welcome the wickedly talented, one and only, Adele Dazeem.
3: Idina Menzel, ja, hij heeft gewoon een kortsluiting.
0: I mean, oh, nou ja.
10: Adele Dazeem.
0: Ja, maar dit is gewoon... Ik denk dat hij echt geen idee heeft hoe die... Hij heeft geen idee wie het is ook.
3: Nee, helemaal niet. Nee, of de autocue is kapot of zijn hoofd.
0: Oh, ja. Oh. Ja, zo hebben we het. Ik kan me voorstellen, je bent wel eens bij een bruiloft geweest. Bij een begrafenis. Heb je iets of iemand in je omgeving waar het wel eens ontzettend pijnlijk bij mis is gegaan? Laat het ons even weten in de app van Joe. Ik ga heel goed op dit soort fragmenten, moet ik eerlijk zeggen.
3: Ik stond een keer bij een vriend van mijn schoonvader. Jaap heet hij. En die heeft met Pia. Een hele mooie, charmante vrouw. Kenmerkende vrouw. Grijs haar en een blauwe bril. Zo'n blauw montuur. En ik sta bij die slager. En die Jaap staat daar. Hé, hoe is het? Nou, lang niet gezien. Maar ik zie iemand eens in de 3 jaar. En ik kijk zo rechts. Zit daar op een bankje. Een vrouw met grijs haar en een blauwe bril. Dus ik zeg, hé. En ik duik op die vrouw af. Geef haar 3 zoenen. Zegt die Jaap. Ja, dat is Pia niet. Was het gewoon toevallig een vrouw met een blauwe bril? Ik sta er 3 zoenen te geven. Ja.
0: Heerlijk. Ja. Nou, heb je

0: weten wie Ronald Waterreus is, hè?
1: De oude keeper van PSV.
0: Ja. We hebben een heerlijk fragment zometeen. En je eigen blunder of die van iemand in je omgeving, laat het even weten in de Joe-app.

0: pijnlijke fout van nieuwszender CNN. Na de dood van Dolly Parton hebben ze per ongeluk een foto laten zien van een Dolly Parton-imitator in plaats van de echte artiest.
1: Ja, gênant natuurlijk, omdat ze zo bekend is. Maar ja, er zijn waarschijnlijk een stagiair die heeft niet zitten opletten. Verkeerde foto geplaatst.
0: Ja, blunders. We zijn op zoek naar jouw blunder of die van iemand in je omgeving. Die mag je ook even lekker voor de bus gooien in de Joe-app. Vinden we leuk. We gaan even terug naar mei 2004. Ja, dit is... Dit is heerlijk, maar ook zo pijnlijk. Het is echt, ja, je hoopt dat je het nooit overkomt natuurlijk. Ronald Waterreus, die nam na 10 jaar afscheid als keeper van PSV... tijdens de ceremonie in het Philipsstadion, riep de stadionspeaker... Nou, laat ik dit zeggen, niet de naam van Ronald Waterreus.
2: Dames en heren, hij is sinds 1994 bij PSV. Ronald Koeman! Dat was even de misser. Dames en heren, sinds 1994 bij PSV, Ronald Waterreus.
0: Ik heb het weer helemaal warm.
1: Nog een keer, ja. We hebben wel eerste klas dan. Hè.
2: Dames en heren, hij is sinds 1994 bij PSV, Ronald Koeman. Dat was even de misser.
0: Ja,
2: dat was de misser. Dames en heren, sinds 1994 bij PSV, Ronald Waterreus.
0: Ja, ja, toch heb ik met die man te doen. Want ja, in de zenuwen gooit hij, ja, dan, gooit hij die Koeman eruit.
1: Ja, ja.
0: Ja, wij hebben deze week een hele leuke actie rondom Marco Borsato.
1: Ja, zeker Koen Verkessel.
0: Oh nee. Marco van Basten moet het zijn.

0: groot hit. Midden jaren 80 van Don Henley, The Boys of Summer. Veel meer jaren 80 hits natuurlijk vanaf 9 uur... Als de 80's top 800 weer verder gaat.
1: Zin in. Heb ik echt zin in.
0: Heerlijk.
1: Gisteren de hele dag stond mijn radiootje te snorren... en de ene naar de andere kwam van mij. Echt lekker.
0: Fijn, hè? Ja. Het is heerlijk. En de hits worden alleen maar groter eigenlijk, hè?
1: Ja, en de getalletjes kleiner.
0: Straks het nieuws van 7:30. Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Als het aan president Trump ligt... dan kunnen we de wereldkaart weer een beetje gaan aanpassen.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
2: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks. Fans van
3: voordeel. Aldi.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks. Fans
3: van voordeel. Aldi.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
8: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
15: Hit it!

0: Plus.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het kan mistig zijn deze ochtend. Het is ook warm, een beetje benauwd. Maar vanmiddag meer buien, kans ook op onweer. Het wordt vandaag 21 tot 23 graden. Verkeersinformatie, ja, er is weinig aan de hand. Behalve op de A12 Utrecht in de richting Den Haag. Bij Utrecht is een ongeluk geweest. Verkeer richting Den Haag volgt Amsterdam. En verkeer richting Rotterdam volgt Den Bosch. Tussen Harmelen en Woerden op dit moment een half uur vertraging. Problemen blijven daar nog duren tot waarschijnlijk een uur of 9. Dit is jou. Koen en Sander Show en het nieuws van 19:30 krijg je van Renske.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Het nieuwe schooljaar is voor veel middelbare scholieren al...
3: Renske een beetje af te leiden.
5: Ik zeg gewoon een goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja. Ik hoor je, dit met een beetje Sascha van onze receptie. Die doet ook...
5: Goedemorgen.
3: Hi Renske, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, ik was aan het vertellen dat het nieuwe schooljaar voor veel middelbare scholieren al bezig is. Maar nog niet iedereen kan lekker beginnen. Want er zijn veel leerlingen die nog niet alle lesboeken hebben. Dat schrijft de Telegraaf. Hoe het komt dat de boeken te laat binnenkomen is niet helemaal duidelijk. Een leverancier zegt dat het ook aan de ouders kan liggen als ze laat een bestelling hebben gedaan. En soms kan het ook zo zijn dat sommige boeken nog niet beschikbaar zijn.
3: Wordt het eigenlijk nog gedaan, boeken, kaften en zo, voor school?
5: Nou, mijn zoon heeft zijn boeken, want die is naar de middelbare voor het eerst. Ja. Ook voor het laatst, mag ik hopen. Want het gaat. Maar goed, in ieder geval, die krijgt een doos met boeken. En dat zijn een soort, alles is tegenwoordig een werkboek.
3: Oh.
5: Dus vroeger had je echt leerboeken, die ging je kaften. Die moest je daarna na een jaar weer inleveren. En dan deed je de rest in schriften. Maar nu zijn het allemaal gewoon werkboeken. En die schrijf je en die sodomiet je weg op een gegeven moment.
3: Ik kan me nog echt herinneren, want die boeken waren peper... misschien nog steeds trouwens wel, peperduur om dat te kopen. Ja. Je moest zoveel hebben. En toen gingen wij naar... met mijn moeder ging ik dan naar de tweedehands boekenmarkt op school. En dan kon je die boeken kopen, maar dan waren ze al een keer gebruikt.
5: Ja. En als er geest als oor in zat, kon je weer een euro eraf lullen.
3: Precies.
5: Ja. Ja.
4: De politie doet onderzoek naar de vondst van een dode vrouw in het Brabantse Bokstol. Haar lichaam werd gisteravond gevonden in de tuin van een huis. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Lake Ontario heeft een nieuwe naam gekregen van de Amerikaanse president Trump. Het meer ligt tussen de VS en Canada in en Trump wil het nu Lake America noemen.
3: Ach, natuurlijk.
4: De verhouding tussen de landen is alleen niet lekker nu. Ze zitten in een handelsoorlog met elkaar. Trump veranderde eerder al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. En daar houdt het wat Trump betreft niet mee op, want hij wil ook een oceaan een andere naam geven.
6: We have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean. So maybe we'll have to change the name of the Atlantic and or the Pacific. Maybe we'll change them both.
4: Ja, de president van Canada is het niet eens met de naamsverandering en zegt dat het meer Lake Ontario blijft heten.
3: Zoveel zin in een Trump-vrije wereld.
5: Zo.
3: Dat is echt wat een onzin is dit,
5: ja. Ja.
3: Het begint ook een repeterend verhaal te worden. Hij heeft gedoe met Canada. Hoppakee, gaat hij dit doen?
5: Nee, je merkt dat mensen zijn... iedereen is gewoon een beetje moe. Trump moe.
3: Ja.
4: En baargoud wordt steeds populairder in Nederland. Baargoud is een cadeau dat vrouwen krijgen van hun partner als ze bevallen zijn van een kind. Ze krijgen dan bijvoorbeeld een dure tas of sieraden. De Telegraaf ziet dat er een trend bezig is. Zo wordt er op Google veel vaker naar gezocht dan een jaar geleden. En ook op social media, zoals Instagram en TikTok, zijn veel video's te zien met vrouwen die een cadeau krijgen. Juweliers hebben de trend ook gezien en hebben al speciale afdelingen met baargoudspullen in hun winkels.
3: Ik vind het een beetje een rare naam, baargoud.
5: Baargoud.
3: En ik denk aan jou, Sanne. Jij hebt natuurlijk, jouw vrouw heeft 4 keer gebaard.
5: Gebaard, ja.
3: Dus staat er nog wel geld op die rekening van
5: jou? Ik heb dat nooit in mijn hele leven nog nooit iemand baargoud gegeven.
3: Nee, ik ook niet.
5: Het is voor mij ook een beetje nieuw eigenlijk eerst. Ja.
3: Oh ja?
5: Ja, ik weet wel dat het bestaat, maar dat is ja.
4: Oh.
5: Elke dag krijg je baargoud. Nee. Ja. Als ik een keer goed scheid, staat ze ook niet klaar met een 10 man te houden.
3: Nee, dat kan niet zeggen.
5: Het gerecht van de dag. Hartige taart met spinazie en kip. Deze hartige taart is een allemansvriend. Voor wie dit recept gebruikt, gebruiken we vulling die vol met groenten zit. We gebruiken spinazie uit de diepvries.
3: Wat is dit?
5: Maar verse kan ook gebruikt worden. Zorg er dan voor dat je het even kort aanbakt en pureert tot een gladde massa.
3: Oké.
5: Benodigdheden. 1 rol bladeren.
3: Goed. Ja. Ga je even door met het recept van de dag?
5: 300 gram kikkererwten. 250 gram spinazie. 50 millimeter.
3: Millimeter.

0: gekke taart vond van circa 3,5.
1: Dat is allemaal uit de
0: ogen. Stoor een beetje bloem over boter. Alles bedekt. Deze ananasvriend doet voor 5 tot 6 personen. Leg een vel bakpapier over het bladerdeeg. En leg daar bovenop wat ongekookte rijst of bonen.
2: Je hebt nog 10 seconden.
0: Bak het circa 10 minuten op 225 graden in een vormvormde oven. Dit noemen we blind bakken. Zo blijf je deeg straks knapperig als de vulling erin gaat.
2: Dankjewel.

0: uit 1987. En waarom zeg ik dat? Nou ja, omdat we natuurlijk midden in de Joe 80's top 800 zitten. Straks om 9 uur gaat de lijst verder. Verslaggever. Ja, we hebben een hoop mensen gesproken in de Koen en Sander Show. Deze week voor het eerst Marco van Basten.
1: Nee, Marco Borsato.
0: Ja, dat is dus het verwarrende.
1: Ja.
0: Nee, we hebben het over Marco van Basten. Natuurlijk de één na beste speler die we ooit hebben gehad hier in Nederland, voetballer.
1: Ja.
0: Maar volgende week gaat de serie Basta in première bij Videoland. Over het leven natuurlijk van Marco. Maar Basta, Marco, Basta, je denkt al heel snel aan Borsato.
1: Ja, het lijkt allemaal op elkaar. En het is je ook vergeven mocht je de fout een keer maken. Want het bekt eigenlijk ongeveer al bij hetzelfde.
0: Ja, precies. Ja. Maar we hebben het over een van de belangrijkste momenten uit de carrière van Marco van Basten. En dat is natuurlijk zijn goal in de finale van het EK 88 tegen de Sovjet-Unie.
2: 1 tegen 1 wordt het. Muren. Van Basten. Goed. Oh, de goal!
0: Oh, de goal!
2: Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar.
0: Theo Rijtsma met prachtig commentaar natuurlijk wat hij hierop geeft.
1: Ja.
0: Maar wij en Marco dagen jou uit om dit commentaar uit 1988 dunnetjes over te doen. En we willen graag weten hoe zou het anno 2026 klinken.
1: Dat is het precies wat het is. Want het is natuurlijk al 38 jaar oud.
0: Ja.
1: Het commentaar en de call 38 jaar oud. Het is nog steeds iconisch. Het is legendarisch. Er mag misschien iets meer scheuigheid en schwung in het commentaar. Vandaar aan jou de opdracht. Kan je het een beetje vertalen naar 2026?
0: En ik hoor je denken, ja Koen en Sander, waarom zou ik dat eigenlijk moeten doen? Nou, jij kan Marco van Basten gaan ontmoeten. Volgende week is de première. Je mag Basta gaan kijken. En je mag de man zelf, de maestro, een handje geven. Misschien even op de foto gaan en dat soort dingen. Kunnen we voor je regelen. Ga gewoon even naar de app van Joe. Klik even door naar de actiepagina Versla de Verslaggever. Dan zie je straks het beeld van de goal. En dan mag je daar je eigen commentaar op geven. En de reacties, de eerste inzendingen, die stromen binnen.
1: Ja, heel leuk om te horen allemaal. Dus doe dat vooral.
0: Marco gaat overigens zelf bepalen wie dit het beste doet. Dus kwalificeer jezelf. Yannick bijvoorbeeld hebben we nu. Yannick geeft zijn eigen commentaar.
3: De bal wordt naar de zijkant getikt, naar Muren de Mauer. De bal wordt hoog voorgegeven en goeiedag schotel. Wat zit die erin? Marco Hendrik van Basten ziet hem aankomen. Neemt hem direct op de pantoffel over de keeper heen. Geweldig.
1: Nou, laat ik het zo zeggen, het kan beter.
0: Ik vind deze wel heel leuk, hoor.
1: Ja, is leuk.
0: Kwalificeer jezelf en geef je eigen commentaar. Dat kan dus in de app van Joe. Even doorklikken naar Versla de Verslaggever.

0: True Colors.
1: Zus van Hart. Hartloper.
0: Dat heb je toch allemaal weer verpaard.
1: Vrijdag.
0: Nou, wat vrijdag betreft. Wij hebben Frans Bauer straks in de show.
1: Ja, Frans Bauer.
0: Vanavond een soap weer op televisie.
1: Leuk. Toch wel de moeder aller soaps. Hè? Was het een van de eerste.
0: Ja.
1: Real Life Soap.
0: Maar de Real Life Soap is ook weer helemaal terug.
1: Ja.
0: Gerard Joling heeft er alleen aangekondigd ook.
1: Woltertje Kroes komt er weer eentje.
0: Woltertje Kroes hebben natuurlijk de...
1: De Hanslers.
0: De Hanslers. Hoe heet hij nou?
1: Rob Jetten.
0: Nee, met Kees en die zanger.
1: De Bevers.
0: De Bevers.
1: De Bevers hebben ook eentje.
0: Ja. De Pfafs.
1: Die van Gordon is net achter de rug.
0: Ja.
1: Ja.
0: Die radiosoap. Het is de hoogste tijd voor jouw dochtertje cadeaus
1: hadden. Ja, zeker over Real Life Soaps gesproken. Heel klein kijkje in de keuken van de Lantigaatjes. Mijn lieve Cato heeft elke dag een mop.
2: De juf ziet dat Esmee steeds piept bij Romy. Dat is nu al de derde keer dat je bij Romy kijkt, roept de juf. Sorry juf, zegt Esmee. Ze schrijft zo klein.
0: Mooi, die rollende R. Met nu de trams. Disco Inferno. En straks spelen wij de drie noten.

0: straks het nieuws van 8 uur. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De vereniging Eigen Huis wil strengere regels na klachten over makelaars.
0: Sander, nog een half uurtje. Ga jij het opnemen tegen Joe-luisteraar Carlos?
2: Oh, ik heb een slecht gevoel.
0: Je hebt een slecht gevoel?
2: Goed gevoel. Ja, ik denk zomaar dat deze Carlos het vuur aan mijn schenen gaat leggen.
0: Maar hoe kan dat? Want ken jij Carlos?
2: Nee.
0: Je hebt gewoon, het is gewoon puur gevoel.
2: Ja. En wel de gitarist, Carlos Fontana.
0: Jullie gaan allebei, jij en Carlos, jullie gaan het tegen elkaar opnemen in de 3 noten. Allebei een hit uit de jaren 70, jaren 80 en jaren 90 zien te raden. Carlos kan 2500 euro winnen. Even kijken of je er een beetje klaar voor bent, Sander. 1 noot van een grote hit.
2: Nou, dat is Where With You. Everywhere you go.
0: Always take the weather with you. Mooi hoor. Crowded House hoor je zo. En ook de 3 noten komen eraan.
3: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
8: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Nu bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
16: Oh, het riool is verstopt.
17: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
18: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
19: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
17: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
21: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
20: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
22: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
23: Kippie.
24: Pakken ze een podium?
25: Pakken ze een podium?
24: Pak zelf eens een podium.
26: Pakken ze een podium.
27: Pakken ze een podium.
28: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
29: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
0: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
23: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
25: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
27: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
30: Dit is Joe. De vrijdag van Joe in het nieuws van 8 uur krijg je van Renske van der Zalm.
31: Goedemorgen. Veel klachten over makelaars. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar maanden tijd bijna 1000 meldingen binnen over allerlei schimmige zaken. Zo voelen kopers zich onder druk gezet om een hoger bod uit te brengen, terwijl dat achteraf helemaal niet nodig bleek. Ook het toelaten van een bieder na de deadline zorgt voor een hoop klachten. Als het aan Vereniging Eigen Huis ligt, komen er wettelijke regels. Makelaars werken nu nog met eigen vrijwillige regels. Dan naar Nepal. Het land zegt dat er geen hulp uit het buitenland nodig is bij het zoeken en redden van mensen na de overstromingen. Andere landen hadden al gezegd te willen helpen, maar dat zou niet nodig zijn, zegt het ministerie. Ondertussen probeert het Nepalese leger ruim 100 mensen te redden uit een tunnel. Ze zitten daar vast na de overstromingen in het grensgebied met Tibet. Zeker 470 mensen kwamen daarbij om het leven. Veel mensen zijn vanochtend extra vroeg wakker geworden vanwege de maansverduistering die te zien was. Het was nog wel even de vraag of er iets te zien zou zijn vanwege de bewolking. Toch is er een hoop mensen die geluk hadden. Deze Joe-luisteraar vertelde eerder in de Koen en Sander Show wat ze zag.
32: Ja, hij is heel mooi. Het is echt nog een heel klein randje met het licht. En dat is in het landschap heel mooi.
31: De volgende grote maansverduistering is over ruim 2 jaar. En het was een goede avond voor het Nederlandse voetbal. FC Twente en Ajax hebben zich geplaatst voor de Conference League. Beide clubs wonnen gisteravond hun wedstrijd in de laatste voorronde. Twente won na verlenging met 4-1 van Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax was met 5-3 te sterk voor het Zwitserse Sion. Ajax-aanvoerder Davy Klaassen is opgelucht dat de club aan een Europees toernooi meedoet.
33: Je wil niet 1 keer per week voetballen, je wil zoveel mogelijk wedstrijden. Voor het aanzien van de club is het belangrijk. Voor de financiële man van de club zal het belangrijk zijn. Dus wij zijn allemaal heel blij.
31: Was te horen bij Ziggo. Vanmiddag is de loting voor de Conference League. Dan is ook de loting van de Europa League. En daar doet NEC aan mee. Het weer van Weerplaza. Op de meeste plekken droog, maar hier en daar kan het mistig zijn. Vanmiddag meer buien, kans op onweer en het wordt 21 tot 23 graden.
30: De A2 Eindhoven-Maastricht voor de Hocht. 5 minuten vertraging. De A12 Utrecht in richting Den Haag. Hele morgen al problemen tussen Harmelen en Woerden. Is een ongeluk geweest. 30 minuten vertraging. Verkeer richting Den Haag volgt Amsterdam. En verkeer richting Rotterdam rijdt via Den Bosch, is het advies. Dan nog de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en de Markbrug. Daar 7 minuten extra. Ja, Frans Bauer straks in de show.
34: Fransie Bauer
30: die ons gisteravond nog een voice-appje stuurde toen we even hem herinnerden aan het feit dat hij wel zijn wekker moet zetten.
35: Kijk je chagrijnig uit je luiken of heb je een slechte zin? Onthoud dan, wie de dag vroeg begint, dartelt als een pony in de wei.
30: Hé, hey, dat is een goeie toch?
34: Zeg, maar wat zegt hij aan het begin, joh?
30: Wat hij aan het begin zegt?
35: Kijk je chagrijnig uit je luiken? Of heb je een slechte zin? Onthoud dan.
30: Uit je luiken, je ogen.
34: Kijk je chagrijnig uit je luiken.
30: Ja. Heb je hem?
34: Ja, ik heb hem. Ja.
30: Heel goed. Nou, Frans Bauer, je hoort hem zo meteen hier.
36: De beste 80's horen bij Joe.

0: is Joe met de Koen en Sander Show.
1: Het prachtige Weather With You van Crowded House weer straks in de ochtendshow. Hier is ABBA. Does your mother know?
0: Dit is Joe.
2: Joe. Wie de dag vroeg begint, dartelt als een pony in de wei.

0: Meteen is Joe luisteraar Carlos hier. Sander, die gaat het tegen jou opnemen in de drie noten.
1: Ik ben benieuwd. Ik ben
0: ook heel benieuwd. Jullie gaan allebei straks hits raden aan de hand van drie noten. Maar eerst, Frans Bauer, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Frans. Nou, je klinkt uitgeslapen, maar je bent het niet, hè?
2: Nou, uitgeslapen. Ik ben altijd vroeg, jongens. Ik ben altijd vroeg gevogen, maar ik lag er vannacht vrij laat in. Ik had gisteravond een optreden in Raalte. Ontzettend leuk. En had ik nog even vannacht een verrassingsoptreden.
1: Ja?
2: En dat was een mooie Leeuwarden.
0: Zo.
2: En toen ben ik weer op mijn gemakje lekker naar huis gereden. En ik was rond een uur of, wat was het, 3:30. En vanochtend sprong ik mijn nest uit. Want je kent mijn slogan, hè?
1: Ja,
2: dat
1: is zeker.
2: Het begint, dartelt als een pony door de weide.
1: Ja.
2: Dus ik loop hier te dartelen.
1: Maar hoe laat gaat je wekker dan? Of hoe laat word jij wakker dan?
2: Nou, je zal het niet geloven, maar ik heb van 2-3 uur slapen s'nachts genoeg. En vanochtend ook, het was 7:00.
0: Ik vind dat... Ja, we hebben toevallig gisteren hadden we een slaapexpert in de show.
2: En wat zei hij?
0: Nou, het nieuws van deze week was dat we roepen allemaal met z'n allen dat we 8 uur is een soort van gouden regel. Je hebt 8 uur slaap nodig. Maar hij zei, ja, heel veel mensen hebben helemaal geen 8 uur slaap nodig. Toen hadden we het ook over zogeheten kortslapers die aan een paar uur genoeg hebben. En daar ben jij er dus eentje van, Frans.
2: Daar ben ik er een van, ja. Ik ben dan een soort... Een extra kortslaper.
1: Nou,
2: ik haal alles uit het leven, jongen.
1: Nou, heel goed, ja. En heeft jouw zoon Jan en zijn prachtige Daniek dat ook? Want die hebben gebroken nachten, want die zijn kerstverse ouders geworden.
2: ik denk dat die wel af en toe even zich zouden prijzen met een goede nachtrust.
1: Ja.
2: Nee, maar ik denk niet dat die dat hebben. Ik ben ook de enige thuis. Ik ben ook altijd aan.
1: Ja.
2: Dat is ook niet altijd fijn, hè?
1: Nee.
0: dat lijkt me inderdaad voor de rest van het gezin heel vermoeiend.
2: Ik zie mijn vrouw hier zo naar me kijken. Die zit hier ook even buiten aan een bakje koffie. Die hoort het gesprek. En die hoort mij zeggen van altijd aan. Gaat het nog maar eens? Ben je lekker?
0: Hey Frans, ja, we bellen je niet zomaar. Want vanavond gaat het allemaal weer beginnen. Het feest van de Bauers. Eerste aflevering te zien om 8:55 op NPO 1.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou, ik moet zeggen, ik ben heel zenuwachtig voor.
0: Waarom?
1: Waarom?
2: Ik heb de afleveringen zelf nog niet gezien. Dus vanavond zitten we met z'n allen zitten we hier voor in de buis.
0: Ja.
1: Ja.
2: En dan gaan we voor het eerst dan de aflevering bekijken wat er de afgelopen maanden gefilmd is.
1: Maar
2: en, ja.
1: Je weet zo'n beetje al wat er gebeurd is natuurlijk de afgelopen tijd.
2: Ja, tuurlijk. Maar je weet natuurlijk nooit wat er allemaal overgebleven is.
1: Mm-hmm.
2: Die cameraploeg is hier de afgelopen maanden gewoon bijna dagelijks geweest.
1: Ja.
2: En alles wat in het leven langs is gekomen, dat zou er kunnen inzitten. Dus ik ben ook heel benieuwd.
0: Maar Frans, voor jou en voor Mariska is het natuurlijk gesneden koek, want dit doen jullie al hartstikke lang. Maar jullie kinderen bijvoorbeeld...
2: Dat denk je, maar dat is niet zo.
1: Nee?
2: Nee, want kijk, de eerste Bauers was 20 jaar geleden.
0: Ja.
2: Nou, 20 jaar later zijn we een keer teruggekomen. Dat is natuurlijk 1,5 jaar geleden geweest.
1: Ja.
2: En toen dachten we van, dat is wel prima zo. Maar toen werden we geconfronteerd dat we opa en oma zouden worden.
1: Mm-hmm.
2: Of zijn, nu mm-hmm. ondertussen. Ja, en dat is wel een moment, dat doe je nooit meer over. En
1: nee.
2: Dat is eigenlijk ook de reden geweest. Dat we dachten van, dit moment, dat gaan we vastleggen.
1: Ja, en hoe is het om een opa te zijn?
2: Het is niet te geloven.
1: Nee, precies. Kijk, als je vader wordt...
2: Het is één jongen luister.
1: Ja.
2: Het is echt zo... opa zijn, dat verandert alles.
1: Ja?
2: Ja, echt waar. Je wordt 's ochtends wakker, je kijkt naast je liggen naast oma. Daar begint het al.
0: Oh ja.
1: Ja.
2: En dan...
1: Dan stap ik wel dat je vroeg opstaat.
2: Dat is het. Maar dan is het, dat is gewoon echt het mooiste. Als mijn kleinzoon hier is, kan ik je niet uitleggen.
1: Nee. Maar je bent wel een jonge opa eigenlijk, hè?
2: Gelukkig wel, ja.
1: Ja.
2: Dus ik hoop dat ik straks ook langs de voetbalwijk kan staan en zelfs een balletje kan meetrappen.
0: Ja, ja.
2: Dus ik wil ook heel veel dingen met de kleinkinderen, als we straks neerkomen, doen natuurlijk.
1: Ja, nou ja, je had het al over 20 jaar geleden. Jullie waren wel echt ongeveer de allereerste met een Relive. Zo. En nu als bosjes, als stampen ze uit de grond. Of het nou Joling is of Walter Kroes. Maar jij was wel met Maris de eerste.
2: Nou ja, dat is niet helemaal waar. Je had ook nog de Evan Curry.
0: Ja, tuurlijk.
2: Je had je natuurlijk ook nog.
0: Ja,
2: maar wij waren wel de eerste die echt heel breed geaccepteerd werden.
1: Ja.
2: En ik moet je ook eerlijk zeggen, als ik daaraan terugdenk, dan kun je eigenlijk ook niet meer over nadenken. Maar dan keek je iets van 3,5 miljoen mensen.
0: Ja, is dat niet
2: en
0: normaal.
2: Ik dacht na het zien van de eerste aflevering, dacht ik van nou, dit is einde carrière. Ik zag me rennen in trainingspak en dergelijke. En ja, de andere dag belden ze euforisch op vanuit RTL nog in die jaren.
0: Ja.
2: Dat de kijkcijfers uit het dak waren gegaan. En het werd ook elke week meer.
0: Ja, het is maar niet normaal.
2: Het bijzondere is, hè. Dat wil ik ook wel even zeggen, want dat liedje is natuurlijk ondertussen te wijdverspreid bekend. Maar voordat de Bouwers kwam, heb je even eigenlijk mijn eerste flop. Dus dat was geen succes, maar toen werd het de leader van de Bouwers.
1: Ja.
2: En toen is dat liedje ontploft. En het leuke is, als je vanavond gaat kijken naar de Bouwers, dan heb je even zeg maar weer gebruikt, maar dan in een hele speciale versie.
1: Oh, leuk. Nou, we gaan met z'n allen kijken, net zoals jullie, want jij hebt hem nog niet gezien. Vanavond dus om 8:55 op NPO 1.
0: Frans, het was ons weer een waar genoegen.
2: En haal alles uit de dag, hè. Maak er iets moois van.
0: Hoe was de spreuk ook alweer?
2: Ja, dat moet je nou toch wel weten.
0: Nee, ja.
2: Wie de dag vroeg begint, dag tot als een pony in de wei.
0: Frans, doe maar eens te goed, hè.
2: Ik zal het doen. Doei.
0: Oké, doei. Is het toch wel leuk? Maar iedereen houdt van Frans Bouwer.
1: Absoluut.
0: Vanavond de eerste aflevering op de televisie. Het zal wel weer een miljoenen publiek gaan.

0: Avicii. All night long. Goedemorgen, 9:10. Nog 40 minuutjes. Dan gaan we verder met de Joe 80's Top 800. Maar voor die tijd gaat er toch nog iets heel spannends plaatsvinden. Iedere week vind ik het zelfs een beetje spannend. Terwijl ik de quizmaster mag zijn. En het gaat natuurlijk om jou, Sander. De Piet Sander, 3 noten zometeen.
1: Ja.
0: Gaat het opnemen tegen Joe-luisteraar Carlos. Die is hier in de studio.
1: Ik heb hem een handje gegeven net. En hij ziet de mond eruit.
0: Ja, en ik merk ook wel dat... Ik heb geen idee, ik ken Carlos natuurlijk ook niet. Maar als ik zo de redactie een beetje peil... dan denk ik dat wij een vurige strijd gaan krijgen zometeen met de 3 noten.
1: Ik lust hem rauw.
0: Na het nieuws van 9:30 zometeen in de Koen en Sander Show... dan ga je horen wie er wint. Is dat Carlos of is dat Sander? Hier is Eric Carmen.

0: Paradise. Eric Carmen, 5 voor half 9. Het belangrijkste nieuws voor deze vrijdagochtend krijg je zo meteen van Renske.
1: Het gaat al dagen over de situatie in Nepal en Tibet. En nu lijkt er opnieuw gevaar te zijn voor overstromingen in het gebied.
0: Hoor je over een paar minuten.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Get ready for the OG. All y'all bitches
1: on the look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules Voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Titanic.
11: Bonjour, ik ben Céline Dion.
10: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
12: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
10: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
13: De queen in de show.
7: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar €1,25.
9: Fans van voeden.
7: Aldi.
14: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
15: Sloopmelk.
14: Mona?
15: Ja, ook sloopmelk.
14: Milner?
15: Sloopmelk.
14: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
15: Sloopmelk.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Wie was je aan de beurt?
21: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Het kan nog een beetje mistig zijn deze ochtend. Vanmiddag meer buien, kans op onweer. Code geel komt er zelfs weer aan. En het wordt 21 tot 23 graden. Verkeersinformatie. Er is weinig aan de hand, behalve de hele ochtend al op de A12 Utrecht in richting Den Haag. Tussen Harmelen en Woerden een half uur vertraging. Dat komt door een ongeval. Verkeer richting Den Haag. Volg Amsterdam is het advies. En als je naar Rotterdam gaat, volg Den Bosch. Verwachting is dat de problemen daar op de A12 nog tot 9:30 deze ochtend duren. Dus nog een uurtje. Dan de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. Daar 25 minuten. Dit is jouw. 8:30 in de Koen en Sander Show. Renske heeft het nieuws voor je.
10: Goedemorgen. We beginnen met de grote overstromingen in Nepal en Tibet. In Tibet worden mensen opgeroepen om naar een veilige plek te gaan. Dat is omdat er een dam is gebarsten en dus bestaat de kans op nieuwe overstromingen. Eerder deze week zorgden overstromingen in het grensgebied van Nepal en Tibet al voor veel schade en slachtoffers. Het dodental is al opgelopen tot zeker 470. En ook worden er nog 1400 mensen vermist. Door het nieuwe gevaar wordt er tijdelijk niet naar ze gezocht. Nog niet alle leerlingen op de middelbare school hebben al hun boeken in huis. Daar schrijft de Telegraaf over. In de regio Zuid zit 1/3 van de kinderen nog zonder. De scholen zijn in die regio deze week begonnen. En ook in het midden van het land zijn nog niet alle boeken aangekomen. Maar de scholen beginnen daar maandag pas. En de boeken zijn mogelijk verlaat doordat ouders misschien te laat hebben besteld. Of dat niet alle titels meteen beschikbaar zijn, zegt een leverancier. Soulzangeres Gladys Knight gaat het rustiger aandoen, zegt ze zelf op social media. De zangeres staat al ruim 75 jaar op het podium. Wereldwijd was haar grootste hit Midnight Train to Georgia. En ze zong de titelsong van de James Bond film License to Kill.
9: Wat een stem, hè?
11: Niet normaal, fantastisch. Ja.
10: Ja, Gladys Knight zegt onder meer dat ze meer tijd wil doorbrengen met haar 4de man en haar 17 kleinkinderen.
9: Oh, hoeveel?
10: 17. Ja.
11: Zijn dat de pips?
9: Ja.
11: Gladys Knight en de pips.
9: En de pips, ja.
10: En ze stopt niet meteen, want in Amerika staan nog 7 shows in de planning. En miljoenen gamers van over de hele wereld keken gisteravond naar Netflix. Daar waren de nieuwe beelden te zien van GTA 6. De hype rond deze game was zo ongekend groot dat de streamingdienst zelf even een storing had. Toen het wel werkte, kregen mensen een bijna half uur durende presentatie van de nieuwe GTA. De game speelt zich af in Miami. Je kan daar van alles doen en het ziet er extreem realistisch uit. Gamers waren dan ook heel enthousiast.
12: Game of the year!
13: Wauw.
12: Looks good.
9: Wat is dit?
10: Ja, de ontwikkeling van GTA 6 kost naar schatting ruim 2 miljard euro. En dat is ongeveer de totale economie van San Marino. In november is de game te koop.
9: Goeie vergelijking.
11: Ja. San Marino 7, ook een leuk spel.
10: Ja.
11: Nee, ja, maar dit kent ze weer gaan niet. Ik ben ook als een kind zo. Ja, ik kan niet wachten. Dat is, en ja. dat, dit...
9: Maar weet je, het is ook. Het is natuurlijk fantastisch. Maar het is ook omdat die game komt eens in de 5 jaar uit. En nu hebben ze nog vertraging opgelopen. Dus dit zit nog veel langer tussen.
11: Ja.
9: Je hebt gewoon weer zin in de nieuwe GTA.
11: Ja, en die 2 miljard hebben ze in een dag terugverdiend.
9: Dat denk ik ook.
11: Vertellen.
9: Ja, dat denk ik ook. Dankjewel, Renske, voor het belangrijkste nieuws. De spanning wordt opgebouwd.
0: De 3 noten. Beat Sander.
9: Want bij ons in de studio is Carlos. Goedemorgen, Carlos.
5: Goedemorgen allemaal.
9: Jij bent luisteraar van Joe. Dat vinden we natuurlijk heel erg leuk. Ik vind het ook heel leuk dat je hier bent. En niet zonder reden, want jij gaat het straks opnemen tegen Sander in ons spelletje De 3 Noten.
5: Ja.
9: Ja, daar is de man natuurlijk heel erg goed in.
5: Ja, en hij is heel wakker.
11: Ik ben wel wakker, ja. Maar hoe is het met jou, Carlos? Ben jij wakker? Hoe schat jij je kans in?
5: Ja, dat durf ik gewoon niet te zeggen al. Ik zal 50-50 zeggen.
11: Oké. Nou. Je bent muziek, dat adem je, dat ben je, dat zit in je?
5: Ja, ik kan bijna niet zonder muziek.
11: Nee. En ook muziek herkennen dus.
5: Ja, dat vind ik echt heel leuk.
11: Leuk, ja.
9: Hey, en heb je nog een voorkeur? Want je gaat straks een hit uit de 70's en eentje uit de jaren 80 ook een hit uit de jaren 90 raden. Mm-hmm. Nog een voorkeursdecennium?
5: Wauw. Nou, de 80 vond ik wel heel leuk.
9: 80,
5: ja,
9: is ook heel leuk.
5: Goede muziek. En 70 ook, dat was gewoon goede muziek.
9: Nou, we gaan het vanzelf merken hoe je het er vanaf gaat brengen. Je hebt nog een paar minuten om je even te concentreren. Drinken, pakken, even een slokje koffie. Ja, even zen worden. En zometeen wordt er gespeeld. Gaat het hard tegen hard.

0: Altijd een leuk moment op vrijdag, want ja, de drie noten hoor je eigenlijk door de hele uitzending heen. De hele week heen speelt Sander, mag hij gaan raden welk liedje je later hoort in de ochtendshow. Dat gaat bijzonder goed. En daarom de mogelijkheid om op vrijdag bij ons in de studio te zijn. Carlos, die zit hier. Carlos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben jij er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Jij en Sanne krijgen zometeen precies dezelfde opgaves. Eén liedje uit de jaren 70, eentje uit de jaren 80. En eentje uit de jaren 90. Van iedere hit hebben natuurlijk drie noten beschikbaar. We zoeken zoals altijd, belangrijk Carlos, de titel van het lied. Okay, ja. Concentreer je daarop, daar gaat het om. Je hebt dus tot die drie noten de kans. Je mag altijd een gokje wagen. Degene die de meeste Joe-hits weet te raden en daar uiteindelijk de minste noten voor nodig heeft, die wint. En in jouw geval kan dat 2500 euro zijn.
1: Oh, niet verkeerd.
0: Is toch leuk, hè?
1: Ja,
0: lekker meegenomen.
1: Leuk.
0: Je gaat morgen op vakantie.
1: Ja.
0: Dus dat is dan een, toch een extra lekker zakcentje natuurlijk.
1: Heel goed vanuit eten.
0: We doen er ook een matras bij van Beter Bed kun jij gaan winnen. Sander.
2: Ja.
0: Ja, het is altijd een beetje onbeleefd. Maar toch moet ik je vragen om de studio te verlaten.
2: Ik ga een ander koptelefoon opdoen. Dan zal ik niks meer meekrijgen van wat er hier gebeurt. Maar ik wens Carlos wel in ieder geval nog heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Sander die zet nu zijn telefoon, koptelefoon op en loopt de studio uit. En check ik altijd even. Sander? Nee. Hij hoort helemaal niks. Ik zie Carlos ook heel goed kijken of hij wel weg is. Ja, want Sander krijgt straks dezelfde opgaves. We beginnen met de jaren 70 hit Carlos. Daar heb je dus drie noten voor. We beginnen met noot 1. En zoals gezegd, we zoeken de titel van dit liedje.
1: Jolene. Dolly Parton.
0: Ja, goed hoor.
3: Jolene, ja. Jolene.
0: Weet je dat natuurlijk heel veel op de radio is geweest, hè, de afgelopen dagen. Het was een makkie.
1: Ja.
0: Toch? Je had hem wel bijzonder snel, moet ik zeggen. Kijken of je net zo snel bent bij de jaren 80 hit. Drie noten beschikbaar. We beginnen met noot 1. Carlos, de vraag is, hoe heet dit liedje?
1: Papa Chico.
0: Jee. Oh, machtig. Papa Chico,
1: sorry.
0: Jij bent echt goed. Jij bent echt heel goed. Oh. Wederom in één noot geraden. Papa Chico. Ja, ik hoorde alleen maar even een trommeltje. En jij wist al dat het Tony Esposito is.
1: Ja.
0: We hebben er nog één, Carlos. Die wordt een hele spannende. Een jaren 90 hit. Eén noot.
1: Nou, die vind ik moeilijk.
0: Zal ik hem nog een keer laten horen?
1: Ja, doe maar. Ik denk dat ik weet hoe die gaat, maar ik kan alle kanten op.
0: Heb je een idee van de uitvoerende, van de band, artiest?
1: Robbie Williams, maar
0: ik ga je een tweede nootje laten horen.

0: het gaat van For Me To Go Up en dan iets van Buttercup en...
1: Ai, Carlos.
0: Ja, nee.
1: Je komt er niet op, hè?
0: Nee, ik kom er echt niet op. Ja, jammer,
1: wat joh. Zonde, wat zonde, wat zonde, wat zonde. Wij zochten dit liedje. So Wet, Wet, Wet, geen Robbie Williams.
0: Nee.
1: Nee, Wet, Wet, Wet, Love Is All Around. Dat is het liedje wat we zochten. Oi. Ja, dat betekent dat jij het ontzettend goed hebt gedaan. Ja, de eerste, die 70s en die 80s hit, had je in één noot binnen. Deze kostte je 3 noten. En je hebt uiteindelijk dus 2 nummers goed geraden. Geen 3, hoe voel je je?
0: Ja, balen.
1: Toch een beetje balen?
0: Ja, deze had ik moeten weten.
1: Had je moeten weten, ja. Maar nu is de vraag, is Sander net zo snel met de jaren 70 en de jaren 80? Jij denkt van wel?
0: Ja, denk ik.
1: We gaan erachter komen. Carlos, een gunnetje van harte die 2500 euro.

0: Zo lekker deze Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama. Goedemorgen, de Koen en Sander Show. Nog een klein kwartiertje gaan we verder met de Joe 80's Top 800. Maar eerst
1: de drie noten. Piet Sander.
0: Wij hebben Carlos in ons midden. Carlos is de luisteraar van Joe van de Koen en Sander Show en heeft zojuist gespeeld. Carlos, dat hebben we allemaal meegekregen, behalve Sander.
2: Ja,
0: dus we mogen niks zeggen tegen hem natuurlijk, hoe het allemaal is gegaan. Sander, heb je een voorgevoel?
3: Nou ja, ik vond dat Carlos best vlot klaar was. Dus dan denk ik altijd meteen dat het goed gegaan is.
0: Ja, ik zie je een beetje schuifelen op het stoeltje.
3: Ja.
0: Opperste concentratie is daar.
3: Ja.
0: Je krijgt dezelfde opgaves. Eén hit uit de jaren 70, eentje uit de jaren 80, eentje uit de jaren 90. Van iedere hit hebben wij drie noten beschikbaar. En uiteindelijk willen we ze natuurlijk allemaal van je weten.
3: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
3: Kom maar op.
0: We beginnen met de hit uit de jaren 70. Drie noten beschikbaar, maar kijk of je hem al weet. Naar één nootje, de titel van dit liedje.
3: Ah, dat is mooi. Dat is Jolene.
4: Jolene, Jolene.
0: Dolly Parton, ja, natuurlijk zeker deze week.
3: Zeker. Veel gehoord, helaas.
0: Veel gehoord, ja. Jolene is goed geantwoord. We gaan naar een decennium hoger, de jaren 80. Kijk of je net zo snel bent. Hoe heet dit liedje?

0: Dixie Carlos. Ik zie jou ontzettend reageren hier. Je handen gaan omhoog.
1: Ja.
0: Ja. Sander, je hebt de 3 hits goed geraden. 3 noten. Je hebt de perfecte score. Beter kan niet.
2: Ja.
0: Carlos, jij begon met de jaren 70 hit. Bam. In 1 keer in 1 noot. Tony Esposito, jaren 80, wist je ook. Bam. In 1 keer. En toen ging het mis.
1: Ja.
0: Met Wet, Wet, Wet.
1: Nee. Ja, stom, hè? Ik zat helemaal in de Robbie Williams.
0: Ja.
1: Oh, wat. Ja, god. Je ging hartstikke goed, dus.
0: Ja. Hij wist zo snel.
1: Terwijl ik gek genoeg eigenlijk de makkelijkste was.
0: Ja. Uiteindelijk had Carlos 2 hits goed geraden en jij 1 meer.
1: Ja.
0: En ook alles in 1 keer.
1: Maar Carlos, je hebt het ook een beetje over jezelf afgeroepen door heel nadrukkelijk te zeggen: in de jaren 70 en 80, toen werd er goede muziek gemaakt.
0: Ja, ja,
1: in de komende jaren 90 komen we jou halen.
3: Ja, klopt. Ja, dat is
1: zo. Ja. Nou ja, goed gedaan hoor, toch?
3: Ja, dankjewel.
0: Hoe is het met de teleurstelling?
3: Nee, niet.
0: Niet?
3: Vind het leuk. Nee, joh. Ik vind het hartstikke leuk.
1: Nou, die zit vanmiddag aan een lekker oesootje en een doodje Gieders.
0: Ja, Carlos gaat morgen op vakantie, dus dat kan hem het ook allemaal schelen. Je hebt ook helemaal gelijk. Carlos, ontzettend fijn dat je meedeed. Je hebt het echt goed gedaan, maar geen 2500 euro. Helaas, geen matras van Beter Bed, maar wel een Coole Sander Show pakket.
1: Top. Hey,
0: hartstikke om bedankt. Om mee te nemen. Leuk dat je

0: Tony Esposito, geweldige naam ook. En een geweldig liedje, Papa Chico uit de jaren 80. In één noot geraden door Sander zojuist in de drie noten Piet Sander editie. En over jaren 80 gesproken, we gaan er straks verder met de lijst. Over een paar minuten na het nieuws van 9 uur. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De oudste koning uit Europa is overleden. Praat je zo bij.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je hier materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
2: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
6: Kippie.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal. Deals die je niet mag missen.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
9: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
11: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
16: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer.

0: sticker.nl.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
3: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: De top 800 van de 80's, straks na 9. Nieuws, Renske.
7: Goedemorgen. De koning van Noorwegen is overleden. Het Noorse Hof maakte net bekend dat koning Harald vanochtend vroeg stierf in het ziekenhuis in Oslo. Hij was 89. De koning was ernstig ziek en lag al 10 dagen in het ziekenhuis na een behandeling die niet goed was gegaan. Koning Harald zat ruim 35 jaar op de troon. Hij was de oudste vorst van Europa. Zijn zoon, de 53-jarige Hakon, is nu de koning van het land. Dan naar Tibet. Daar is een dam gebarsten. Mensen worden daarom opgeroepen om naar een veilige plek te gaan. Door het barsten van de dam bestaat de kans op nieuwe overstromingen. Eerder deze week zorgden overstromingen in het grensgebied van Nepal en Tibet al voor veel schade en slachtoffers. Het dodental is al opgelopen tot zeker 470. 1400 mensen zijn nog vermist. Er moeten wettelijke regels komen voor makelaars. Dat vindt de vereniging Eigen Huis. De eigen vrijwillige regels waarmee makelaars nu werken zijn namelijk onvoldoende. Bij Eigen Huis zijn in een paar maanden bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Deze expert geeft bij de NOS een paar voorbeelden.
8: Kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
7: Het probleem zal al jaren bekend zijn, maar er wordt niks tegen gedaan. En uit een museum in Wenen is gisteren een kostbare diamanten halsketting gestolen. Dat gebeurde op een moment dat het museum gewoon open was voor bezoekers. Twee mannen sloegen een vitrine stuk, namen de ketting mee en zijn gevlucht. De politie is naar de twee op zoek en heeft de beelden online gezet. De ketting werd ooit gedragen door een Egyptische koning en heeft een waarde van €3,5 miljoen. Krijg je nog het weer van Weerplaza. De dag begint grijs en hier en daar met mist. Vanmiddag kan het flink gaan regenen met kans op onweer. Het wordt ongeveer 22 graden.
6: Er zijn 5 korte vertragingen op de weg. Op de A12 de hele ochtend al wat problemen. Utrecht in de richting Den Haag. Tussen Harmelen en Woerden nog een kwartiertje vertraging. Dat komt door een ongeval. Je wordt daar omgeleid. Naar verwachting duurt het nog een half uurtje tot rond 9:30. En nog eentje op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 10 minuten.
9: Dit is Joe. Het is
10: top 800.
9: De Joe 80's Top 800, ja. Met Koen en Sander.
6: Sander, goedemorgen.
11: Een hele goedemorgen.
6: Heerlijk, we gaan verder met de lijst. Foreigner komt eraan. Hier is Madonna. Open your heart op 600.
10: Ja. Times like music. Dit is Joe.
12: 600.

0: staat op nummer 7 in het lijstje van Jenny van der Spek. Heerlijk voor de playbackavonden, zegt ze.
1: Oh, nou leuk.
0: Is natuurlijk wel zo.
1: Ja, de Dolly Dots, die heeft ze niet geplaybacked. Dat is een echte playback act.
0: Nou, ik.
1: Heb je ze nooit geplayed?
0: Nee, ik dan, oh. Nee, ik dan, jij wel?
1: Ja, op een familiefeest.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, serieus.
0: Ja. Lachen. Hey, goedemorgen, we zijn bezig aan de 80's Top 800 bij Joe. Met nu op...
2: 597.
0: John en Vangelis. How fun.

0: Hij heeft de lijst gehaald, staat niet heel hoog. Maar toch kon Joe Cocker met You Can Leave Your Head On rekenen op een hoop stemmen. Waaronder Joe-luisteraar Bibi. En dan nu naar de Danger Zone.
1: Ja.
0: Kenny Loggins, Top Gun.
1: Heerlijk. Grote muzikale held.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ze hebben goede hits gemaakt. En dit is er eentje van op nummer
2: 595.
0: Nu in de 80's Top 800, de Danger Zone.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.

je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: kippie.nl/business.
1: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
2: Kippie.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
6: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe

0: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller Milk, the moo you can't resist.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: Klaas en nog vele, vele anderen nu in de 80's Top 800. Tina Turner.
1: Dit is Joe. 80's Top 800. Met Koen en Sander.
0: Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: 594 is voor Let's Stay Together.

0: Crossroads. Adult Education. Bij Joe in de 80's top 800. Aangekomen bij een prachtig, maar dan ook prachtig mooi liedje. Toch heel veel stem heeft gekregen.
1: Zeker, het was een grote hit in de jaren 80. En het behoorde natuurlijk toe aan een televisieserie. Het was de tune van een televisieserie. En nou, weet jij nog welke?
0: Nee, ik moet je het antwoord schuldig blijven.
1: Pompie de Robidol.
0: Oh ja?
1: Pompie de Robidol begon elke week met... Vriendje, mag ik even
0: met je praten?
1: Aan je hangen. Samen zijn.
0: Nathalie schrijft, vind ik een belangrijk nummer in mijn leven nu... dat ik veel meemaak dat mensen ziek worden en komen te overlijden. Zo belangrijk om mooie herinneringen te maken met elkaar. Kirstie schrijft, dit is het liedje wat mijn moeder erg mooi vond. En zojuist dus, mocht je het nog niet weten... is dit ook nog eens het liedje van Pompie de Robodol.
1: Ik verkrijg maar op DVD.
0: Op 3592. Willeke Alberti, samen zijn. In het Joe 80's top 800.
2: Mijn vriendje. Mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt

0: Volgende liedje is gestemd door andere Derk. En die heeft er een hele mooie toelichting bij geschreven. Namelijk... Mooi.
1: Oh, prachtig. Kippenveld.
0: Nou ja, geen spel tussen te krijgen. Het is natuurlijk ook een ontzettend mooi liedje op 590 in de 80's Top 800.

0: niet alleen vandaag genieten van de allerbeste ethische hits ooit gemaakt, maar ook nog de hele volgende week.
1: Ja, leuk. We zitten er middenin en het wordt alleen nog maar leuker en herkenbaarder.
0: Zometeen na 10. En ja, hij doet normaal gesproken de middagshow hier. Maar op een vrijdag na 10 kun je genieten van een Kai Merks met de hits uit de ethisch. Toontje lager.
2: Ik heb nog zoveel te doen. Ik moet nog heen stap springen op de maan.
0: De Earth, Wind & Fire.
3: Zometeen meer. Ethisch Top 800.
4: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Pas je eindelijk het

Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto.

0: scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat.

0: 40% korting bij Bouwmaat. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg

0: Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Goed, het is gelukt.
12: Wat is er gelukt?
13: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
12: Fluitje van een cent dus?
13: Nou, het was wel wat meer dan dat.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
16: Dit is Joe.
17: Door met de Joe 80's Top 800 na het nieuws van 10 uur. Renske van der Zalm.
18: Goedemorgen. Zoek een veilige plek op. Die oproep is gedaan aan mensen in Tibet nadat er een dam is gebarsten. Er wordt nu gevreesd voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Eerder deze week waren er al zware overstromingen in het grensgebied van Nepal en Tibet. Zeker 470 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Honderden mensen zijn nog vermist. Een boel studentenkamers zijn veel te duur. Onderzoeksprogramma Argos vergeleek de huurprijs die gevraagd wordt... met de prijs die een kamer wettelijk gezien mag hebben. Verhuurders vragen gemiddeld 240 euro te veel. In Amsterdam en Utrecht zijn de meeste studentenkamers te duur. Sinds 2025 is er een wet die moet voorkomen dat verhuurders te veel vragen. Maar veel gemeenten doen er niets aan. Noorwegen is in rouw na het overlijden van koning Harald. De Noorse premier zei ook dat hij de koning ontzettend dankbaar is voor zijn lange leven. Koning Harald overleed vanochtend vroeg in een ziekenhuis in Oslo. Daar lag hij al ruim een week. Hij was 89 en de oudste vorst van Europa. Ook had de koning een bijnaam, zegt deze koninghuiskenner bij de NOS.
19: Hij werd ook wel de Comeback King genoemd. Omdat hij iedere keer in het ziekenhuis lag en iedere keer weer toch weer doorging. Maar de bloedarmoede en de bacteriële infectie die hij onlangs opliep, dat werd hem te veel.
18: Harold, zijn zoon Hakon, is nu de nieuwe koning van het land. En president Trump heeft weer eens een dikke streep op de wereldkaart gezet. Als het aan hem ligt, heet Lake Ontario, op de grens van de VS en Canada, nu Lake America. Het is een reactie op de handelsoorlog tussen de VS en Canada. Trump veranderde eerder al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. En daar blijft het niet bij. Trump wil ook een oceaan een andere naam geven.
20: We have a Gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
3: So maybe we'll have to change the name of the Atlantic and or the Pacific. Maybe we'll change them both.
18: De president van Canada trekt zich niets aan van de naamsverandering en blijft het Lake Ontario noemen. Krijg je nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag kan het flink gaan regenen. Tussendoor een beetje zon, 21 tot 23 graden.
17: Viel op de A4 naar Amsterdam tussen de Hoek en de Schiphol-tunnel. 11 minuten vertraging. De A12 naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer en 10 minuten. En de A16 naar Rotterdam tussen Schavendeel en Dordrecht Centrum. 2 kilometer en 11 minuten vertraging daar.
10: Dit is Joe.
20: Het is top 800.
10: De Joe 80's Top 800. Met Kai Merks.
17: Een bijzonder goedemorgen.

0: De 80's en in die lijst is het de eerste keer dat we Toontje Lager zijn tegengekomen op 588 met zoveel te doen. Stiekem Gedanst komt ook nog voorbij, maar ik kan me voorstellen pas veel later in de lijst. De route voor Earth, Wind & Fire is wel helaas wat korter. Die zijn maar één keer te vinden in de 80's Top 800. Bram zegt erover, dit is echt zo'n nummer dat je hoorde op feestjes of op een gezellige avond. Lekker dansen. Level 42 hoor je na. Let's groove op.
1: 587.

0: 22 bij Joe en Hot Water. In de Joe 80's Top 800 op nummer 586 in de lijst. Het is vrijdagochtend. Kai hier, goed dat je erbij bent. Het zijn de beste hits uit de 80's in de Joe 80's Top 800. Dus schraap eventjes goed je keel, zodat je de hele dag lekker kan meezingen.
1: Hi, good morning.
0: Die noot heeft Mandy te laat gekregen, hoor ik. Maar goedemorgen, Mandy. Fijn dat je er ook bij bent. En Rivka is er ook bij. Hallo, Rivka.
2: Goedemorgen, Kai.
0: Ben je al helemaal in de stemming van die Joe 80's Top 800?
2: Oh, maar geweldig.
0: Oh.
2: Zo leuk. Ja,
0: het is klapper op klapper, hè?
2: Ja, leuk, joh.
0: Ja. En nu nummer 585, een nummer van Terrence Trent D'Arby. Is dat op jouw lijst met favorieten ook?
2: Dat klopt, ja, dat klopt. Sentiment, hè? Jeugdsentiment.
0: Ja, en waarom Sign Your Name precies?
2: Ja, alleen de man al, om naar te kijken, heerlijk. Maar ook het nummer lekker meezingen en blaren. En ja, het is een zwijmelnummer. Heerlijk.
0: Oh. Nou, en gelukkig.

Joe Jackson en Elaine Caswell in de Joe 80's Top 800 op 584. Wat is de eerste keer dat het nummer in de lijst te vinden is? En meteen ja, best wel hoog binnengekomen dus op nummer 584. Er komt ook nog een bericht binnen via de app van Joe van Patrick. Die zegt misschien nog een goede track. Misschien kun je ergens nog iets AC/DC Thunderstruck, omdat het vanmiddag gaat donderen en veel regen blijkbaar. Of in ieder geval iets in die toon. Nou heb ik zo meteen wel nooduitgang van het goede doel in de lijst staan. Misschien voldoet dat aan de eisen.

0: over een paar minuten.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we het van weer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes. 1,79.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo, €1. En Edith keukenpapier Superior per pak, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
20: Titanic.
21: Bonjour, ik ben Céline Dion.
20: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
21: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
20: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
21: I'm the queen of the show.
19: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
22: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
23: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
22: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
24: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
25: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga.
0: We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor €1. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: 1 minuut over half 11. Goedemorgen. Je luistert naar Joe. Er is één file waar je vertraging langer is dan 10 minuten. Dat is de A12 naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer.

Nooduitgang. Live. Op 582 in de Joe 80's Top 800. Twan laat weten via de app dat hij volop aan het genieten is. Dat is goed om te horen natuurlijk. En we zijn er gelukkig nog lang niet. We zijn eigenlijk nog maar net begonnen met de Joe 80's Top 800. Laten we eerlijk zijn. Je hoort zo bijvoorbeeld op nummer 580 de Pet Shop Boys. Die elkaar leerden kennen in een elektronica winkel. Dat was in de wijk West End. Dus werd de naam van de band West End, dachten ze. Maar ze kregen al snel een beter idee. Want vrienden van de twee mannen hielpen met het verzorgen van dieren in een dierenwinkel. En dat vonden ze zo leuk dat ze dachten, nou, we gaan die vrienden een soort van ode brengen. En dus noemden zichzelf uiteindelijk Pet Shop Boys. Suburbia hoor je na een nummer dat flink is gestegen in de lijst. 112 plekken winst voor Redbox en For America op nummer 581.

0: They Don't Play Our Love Song Anymore. Goeie zaken gedaan ook. 156 plaatsen winst in de lijst. Vorig jaar op 735, dit jaar op 579. Nieuws van 11 uur komt eraan. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er is een nieuwe satelliet de lucht ingeschoten. En ik vertel je zo wat hij gaat doen.
0: En uiteraard hoor je zometeen in de Joe 80's Top 800 meer muziek. Van onder andere...

0: Colindo Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Prijs.

0: business. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker,
5: Kippie.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
16: KWF, tegen kanker voor het leven.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
22: Nu halen, dus niet straks.
23: Fans van voordeel.
24: Aldi.
25: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
21: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
22: Nu halen, dus niet straks.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Dit is jou.
26: Kalimir ook, hoor je zo na het nieuws van 11 uur. Renske van der Zalm, goedemorgen.
27: Goedemorgen. Nederlands Koningshuis intens bedroefd. Na het overlijden van de Noorse koning Harald. Hij overleed vanochtend op 89-jarige leeftijd. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix schrijven op Instagram dat ze een goede band hadden met koning Harald. Dat zegt ook deze koningshuisdeskundige bij de NOS.
28: Die banden zijn goed. Europese koningshuizen hebben onderling sowieso wel goede banden. En dat staatsbezoek, daar was ik zelf bij. En dat was een heel warm en fijn staatsbezoek, waarin er geen vuiltje aan de lucht was.
27: Ook premier Jette heeft zijn Noorse collega gecondoleerd. Haralds zoon Hakon zal hem opvolgen als koning. De politie is op zoek naar 2 verdachten van een rampkraak gisternacht. In Breda ramden toen 2 auto's een juwelier. 2 verdachten konden snel worden opgepakt, maar de politie is dus op zoek naar nog 2 mensen. Dat meldt Omroep Brabant. Het is trouwens nog steeds niet duidelijk of er iets gestolen is bij die rampkraak. De spermadonor die gisteren in het nieuws kwam omdat hij meer dan 120 kinderen had verwekt, was al jaren in beeld bij het ministerie van Volksgezondheid. Maar die deed niks met die informatie, meldt Nieuwsuur. De man zat zelfs in een commissie die namens de overheid de wet op spermadonoren moest beoordelen. Minister Hermans van Volksgezondheid zegt dat dat niet had mogen gebeuren. En Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten. Die kan elke 2,5 minuten heel Europa en het noorden van Afrika in kaart brengen. Op die manier kan er sneller gewaarschuwd worden als er gevaarlijk weer op komst is. Ook is er een camera aan boord die verschillende soorten bliksem kan vastleggen. De nieuwe satelliet wordt onderdeel van een netwerk. De weersatellieten kosten bij elkaar een paar miljard euro. Nederland betaalt er zo'n 100 miljoen aan mee. Krijg je nog het weer van Weerplaza. Een mix van wolken en zon. Vanmiddag weer flinke buien, mogelijk met onweer. Het wordt 21 tot 23 graden.
26: Eén file waar je vertraging langer is dan een kwartier. Dat is de A12 naar Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 3 kilometer en 20 minuten vertraging. Dit is Joe. 80's top 800. De Joe 80's top 800. Met Kai Merks. Bob Marley en Wailers hoor je zo na...

0: Marley and the Wailers, Redemption Song. Op 577 in de Joe 80's Top 800 inderdaad. Goedemorgen Bernard.
1: Goedemorgen.
0: Wij gaan zo een heerlijk nummer horen in de Joe 80's Top 800.
1: Ja, dat klopt.
0: Het staat op jouw stemlijstje en ik vind het ook helemaal lekker vrijdagochtend. Ik vind het helemaal bij de stemming passen. Want het gaat om een nummer van Roy Orbison, You Got It. Ja. Waarom moest die absoluut in de lijst?
1: Ten eerste ook voor mezelf, maar ook voor mijn moeder. Die is er helemaal fan van Roy Orbison. En ik vind het zelf ook gewoon een prachtig mooi nummer.
0: En er zit ook nog wel een hele mooie boodschap in voor iedereen die richting het weekend gaat.
1: Jazeker.
0: Tegen aanhikt van kom op, you got it.
1: Ja, kom op, je kan het. De laatste loodjes. Ja. En daarom heb ik daar ook op gestemd. Ik vind het gewoon, het is gewoon een heerlijk nummer.
0: Hij

80's. Horen bij Joe. De Joe 80's Top 800. 574.

Nummer 573, horen we muziek van Boys Town Gang. Het is natuurlijk heel vrolijk, het is dansbaar. En dat komt omdat de groep is opgericht met als doel om muziek te maken voor het homoseksuele uitgaanspubliek in San Francisco. Daar was het speciaal voor bedoeld. En Boys Town is daarin dus een verwijzing naar plekken waar ze samenkwamen. Maar ik weet niet, de naam Boys Town Gang laat me toch altijd een beetje nadenken. Kijk, en we hebben nu natuurlijk allemaal de associatie met de muziek die we kennen van Boys Town Gang. Maar ik weet niet of je hetzelfde hebt als ik gewoon de naam zie, gewoon de naam aan zich. Boys Town Gang, dan verwacht ik... Oh, Boys Town Gang, dan, ja, ik verwacht een beetje dit. Ja, maar dit. Boys Town Gang. Maar je krijgt dit. Ja, en gelukkig, laten we eerlijk zijn. Boys Town Gang op 573.

0: '90s Top 800 op 573. Can't Take My Eyes Off You. Wat heerlijk toch weer, de 80's, zegt Carina via de app van Joe. En gelukkig maar, Carina, we hebben nog een hele hoop te goed. Bijvoorbeeld zometeen op 572. Queen. En Blondie hoor je ook zo.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou. Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry, bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur... of sunnycars.nl.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
15: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
17: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
18: Kippie!
19: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
20: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
23: Groot ingekocht, groot voordeel.
24: Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
25: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
26: Nu hou hè, dus niet straks.
27: Fans van voordeel.
25: Aldi.
28: Altijd onderweg en weinig tijd?
0: Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
25: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold, 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten, 300 gram, maar 1,25.
1: Hands from voeding.
25: Aldi.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches have a looker like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
26: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
27: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
28: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.
27: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
29: Half 12 geweest, goedemorgen. Dit is Joe met files waar je vertraging langer is dan 25 minuten. De A2 naar Den Bosch tussen Everdingen en Beest, 5 kilometer en 38 minuten. De A4 naar Antwerpen tussen Bergen-op-Zoom en Markiezaat, 7 kilometer en een half uur. En de A58 naar Vlissingen tussen Bergen-op-Zoom en Markiezaat, 7 kilometer, ook daar een half uur vertraging.
30: Dit is Joe. Met Kai Merks.
29: Blondie in de lijst, The Tide is High. Over een paar minuten naar muziek van Queen, The Invisible Man. Vind je op

Jessica en Toy Soldiers op 571 in de Joe 80's Top 100. Waar je zo bijvoorbeeld muziek van Neil Diamond hoort. Maar eerst een nummer van Blondie. Zoon van John Lennon die heeft ooit in een interview verteld over zijn jeugd. Ze speelden spelletjes in een kamer waar ook een jukebox stond. En er was dan één nummer dat John Lennon constant opzette. Dan deed hij zijn lange haren een paardenstaart en dan begon hij te dansen met zijn zoontje. En je raadt het al, dat was dit nummer van Blondie. De tijd is high op nummer 570.

op 568. Afgelopen minuten in de ethische top 800 waren even niet zo gezellig. Althans voor de betreffende artiesten dan. Blondie, 89 plekken gezakt. Neil Diamond, 42 plekken gezakt. Om over Los Lobos nog maar te zwijgen. Die laatste, 128 plekken gezakt. Maar goed, na regen volgt altijd zonneschijn. Ook in de Joe Ethisch top 800. Want het is nu tijd voor een winnaar in de lijst. Matig hoor, 67 plekken winnen.

0: keer Dire Straits in de lijst. We gaan ze nog 6 keer horen na deze Your Latest Trick op 567 in de Joe 80's Top 800. Nieuws van 12 uur komt eraan. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen, er is een duidelijkheid over het aantal Nederlandse vermisten in Nepal. Zometeen krijg je daar meer over. En achter een voordeur in ons land bleek het wel heel druk te zijn. Waarmee, dat hoor je ook zo.
0: En Patrick stuurt via de app van Joe, heb je een nummer wat ons even vrolijk maakt? Want we rijden door het suffergat van Gouda en de fut is eruit. Zo, goedemiddag Gouda. De twee hardwerkende BRL-mannen. Patrick zei het, voor alle duidelijkheid. Patrick.

al één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid is gevonden.

0: hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
1: Moelenmelk, the moo you can't resist.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
4: Kozijnshop.
5: Ons CW fotoboek is er.
6: Spannend.
5: Wat is die mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op cewe.nl.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: plus.nl.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: De hete zomer, Crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast.
7: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het van weer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
20: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: Dit is jouw. En het nu.nl nieuws van 12 uur krijg je van Mart Gol.
23: Goedemiddag.
0: Het is bevestigd. Er worden inderdaad Nederlanders vermist na de natuurramp in Nepal. Dat werd al gedacht en buitenlandminister Berendsen noemt bij RTL Nieuws nu ook een aantal.
8: Het laatste nieuws dat wij hebben is dat wij op dit moment weten dat er 3 Nederlanders vermist zijn. We doen er alles aan om het contact te stellen, om informatie te vergaren met onze mensen ter plekke daar.
0: Ja, zeker 3 Nederlandse vermisten dus na die enorme vloedgolf nadat een stuk gletsjer afbrak. Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders er precies in het rampgebied zijn. Daar zijn de problemen nog niet voorbij. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen. In heel Noorwegen luiden komend uur de kerkklokken om de overleden koning Harald te herdenken, die vanmorgen vroeg overleed. Zoon Hakon is nu de koning. Bij het paleis in Oslo worden steeds meer bloemen gelegd en wordt gerouwd, want Harald was geliefd en was er altijd. Hoort Hart van Nederland van Nooren, die dit natuurlijk een droevige dag noemen.
10: It's a really, really sad day.
21: It's like a person that's always been there. It's sort of part of your life.
10: It's like he is like a father for all the Norwegian people.
0: Ja, was dus een vader voor de Nooren, zegt zij nog. Onze koning, koningin en ook prinses Beatrix zijn goed bevriend met de Noorse royals en zijn bedroefd. Levenslang voor een man uit Ede. Hij was volgens de rechter betrokken bij de genocide in Rwanda in de jaren 90. En daarna vluchtte hij naar ons land. In Rwanda werden in een paar maanden tijd toen 100.000 mensen vermoord van vooral de Tutsi-minderheid. De nu veroordeelde man zou huizen van Tutsi's hebben geplunderd en in brand hebben gestoken en een granaat in een menigte hebben gegooid bij een massaslachting. Zelf zegt die man dat hij onschuldig is. En in een verwaarloosd huis in Schiedam heeft de politie tientallen vogels gevonden. De politie was getipt dat de bewoner er eigenlijk niet meer goed voor kon zorgen. De man wilde agenten eerst niet binnenlaten, schrijft de politie op Instagram, maar draaide later bij. Die vogels worden nu ergens anders opgevangen. En die man wordt verder niet vervolgd, omdat er nu een beter thuis is gevonden voor die dieren. Het weer van Weerplaza, een mix van wolken, zon en buien vanmiddag, met kans op zware windstoten ook. En het is een graad of 22.
1: Dankjewel, dan de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. Het gaat om 3 vertragingen van een kwartier of langer. A4 Dinteloord Antwerpen tussen Tolen en Markiezaad, defecte vrachtwagen. Een uur extra reistijd, over 10 kilometer. De weg is ook dicht naar verwachting tot 1 uur is een beetje de planning. Dan de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. Half uur extra reistijd en de A58 Bergen op Zoom Vlissingen tussen Heerlen en Hogerheide. Daar zit je op 50 minuten extra reistijd.
23: Dit is Joe. 80's Top 800. De Joe 80's Top 800. Met Daniel Smulders.
1: En een van de 10 hits van André Hazes zometeen. Maar eerst, we got a ring-a-ring-a-dong for a holiday. MC Micah G, DJ Sven. Joe, time.

fan van André. Ze heeft 3 nummers van André in haar stemlijst gezet. Bij Carlo Sluiter staat dit nummer zelfs helemaal bovenaan. Wat is dan liefde? André Haas is 5,65 in de Joe 80's Top 800. Dankjewel voor het stemmen. Dankzij jou staat er ook een soort van kerstplaat in de lijst deze warme augustusmaand. Die hoor je na de danseres van de sterren. Paula Abdul op 5,64.

Pretenders op 563. 2000 miles in de Joe 80's Top 800. Het klinkt als een lied over iemand die met kerstmis ver van huis is. Maar Chrissy Hynde schreef het voor de gitarist James Honeyman Scott. Was een jaar eerder, 25-jarige leeftijd overleden. En daardoor krijgt ook die ene regel, He's Gone, 2000 miles, ineens toch wel een andere lading. Een warm kerstnummer onder de oppervlakte van een lied over iemand missen. En misschien is dat precies waarom het al meer dan 40 jaar overeind blijft. En van ingetogen naar onweerstaanbaar elektronisch, Erasure, 562.

0: stemmen die bijna gemaakt lijken om bij elkaar te horen. Diana Ross, Lana Richie. Endless Love op 561. Het lied werd geschreven door Lionel Richie voor de film Endless Love. Nou, die film die kent niemand meer. Dat is lang niet zo beroemd geworden als het nummer. De soundtrack heeft het, de hoofdrol uiteindelijk gewoon overgenomen. Zo met Joe, de energie van Tracy Almond, Gino Vanelli. En zoek alvast een dikke zwarte merkstift. Met even een cirkel rond je ogen trekken, want The Cure komt eraan.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso. Omdat elke rit telt. Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
7: De maaltijden van Kippie. Zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
17: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. Let's go!
18: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
19: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: Marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
24: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
25: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Goedemiddag, je luistert Joe. We hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister. De spits van, nou ja, spits. De lunchspits bevat 3 opvallende files. A4 Dinteloord Antwerpen tussen Tolen en Bergen op Zoom-Zuid, 20 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Nederlandse grens, 20 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam. Je zit op 35 minuten extra reistijd.
1: Dit is Joe. Met Daniel Smulders.
0: Wild horses could not drag me away from you. Gino Vanelli komt eraan. Tracy Allman, break away.
26: Good times, great music. 560.

Piero Vanelli, Wild Horses, nummer 559. Dank voor de berichten via de app van Joe. De 80's Top 800 krijgt een dikke review. Marcel die app dat niemand aan de muziekknop mag komen van de radio in de werkplaats. Ilse die rijdt richting Ridderkerk, zegt dat de file met deze lijst ineens een stuk minder vervelend is. Rick werkt thuis, maar heeft zijn vrijdagmiddagborrel naar eigen zeg alvast om 12 uur geopend met koffie. Voegt hij er wel verstandig aan toe. Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Daniel. Wil je helemaal opgaan in het nummer dat zo komt, dan moet je even een stuk karton zoeken. Een meter bij meter ongeveer. Moet je op de grond leggen zo, voor bij nummer 557. Maar eerst 558, The Cure en een lied dat eigenlijk ja, alles wat de band zo aantrekkelijk maakt heeft in zich. Melancholie, waar je toch vrolijk van wordt. Het is In Between Days, The Joe, 80's Top 800.

0: zeker dat er nu op dit moment iemand aan het breakdance is.
1: 100%. Dat je het niet kan laten ook.
0: Karton op straat, trainingspak aanval, hopen dat ook niemand doorhad dat je zomaar wat deed. Dat is breakdance voor de meesten. Patrick stuurt nog. Bij Rocksteady Crew dacht ik vroeger echt dat ik kon breakdansen. Maar mijn knieën herinneren me eraan dat dat nooit zo is geweest. Hey you, Rocksteady Crew, was dat? In de Joe 80's Top 800 met een 556. Talk, talk, life is what you make it. En Rob die heeft erbij geschreven toen hij daarop heeft gestemd. Dit nummer heeft zo'n intro waarbij je binnen 2 seconden weet... die volumeknop gaat naar rechts.

0: zijn er behoorlijk goed in, hè? Terugkijken, bedenken wat we anders hadden moeten doen. Dat gesprek, die beslissing, die ene kans die we niet hebben gepakt. Maar hoe vaak je het verhaal van gisteren ook opnieuw afspeelt, de afloop verandert niet, blijft er niet te lang in hangen. Hierbij de tip, gisteren kun je niet meer veranderen, maar wat je met vandaag doet, dat is helemaal aan jou. Ja, en zo krijg je Talk Talk met Life is What You Make It in de Joe 80's Top 800. Oh, wat lekkere liedjes zo wat je krijgt. De La Soul en Me, Myself and I. Oh, nu al zin in. En ook hoor je deze. And I say yes, I feel wonderful tonight. En je krijgt Michael. En another part of me. Maar eerst nog het nieuws en dat krijg je van Mart. Dag Mart, goedemiddag.
1: Goedemiddag, zometeen updates over de natuurramp in Nepal, de rouwweek in Noorwegen. En dit verhaal, geen lekkere start van het schooljaar voor een groep studenten.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: De maaltijden van Kippie. Zoals kip dunner. Lekker.
5: Kippie.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH kleintje vla, yoghurt en AH Terra kleintje sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, viskraam en fish and fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Nu bij Dirk. Joma maaltijdsalade. 400 gram. €1,89.
11: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
12: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaan.

0: dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor 699 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is die aan van Jumbo.
8: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat...

0: verblazen. Zoals Unox Soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Dit is jou. Het is 1 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Mart Gol.
7: Goedemiddag. Inderdaad, Nederlanders vermist. Na de natuurramp in Nepal worden zeker 3 Nederlanders vermist, zegt buitenlandminister Berendsen. Het is volgens hem onduidelijk hoeveel Nederlanders er precies in het rampgebied zijn, waar een enorme vloedgolf mensen, dorpen, wegen en bruggen meesleurde, dat een stuk gletsjer afbrak. Er is dag en nacht hulp voor iedereen in ons land die zich zorgen maakt, zegt de minister.
8: Het contactcentrum van het ministerie staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week, ook beschikbaar voor naasten om contact op te nemen op het moment dat zij mensen in Nepal hebben waar ze geen contact mee kunnen krijgen.
7: Er zijn inmiddels meer dan 500 doden gevonden. Er zijn nog veel meer vermisten. Dan naar Noorwegen. Bij het paleis in Oslo groeit de Bloemenzee, nu koning Harald is overleden. 89 was hij en het oudste staatshoofd van Europa. Hij was erg geliefd bij de Nooren en zij rouwen nu massaal, ziet de royalty-verslaggever van RTL Boulevard bij het paleis.
9: Er zijn hier echt honderden mensen met een bloemetje, schoolklassen, gezinnen. Iedereen komt hier naartoe om toch even stil te staan bij het leven van koning Harald. De vlag die hangt ook half stok.
7: Er is nog geen datum voor een uitvaart. De zoon van Harald, Hakon, is nu de koning van Noorwegen. Koning Hakon de 8e is zijn officiële titel, wordt net bekend. Een domper op het introkamp van een hogeschool in Breda. 175 studenten en begeleiders zijn ziek geworden op een camping in België. Waarschijnlijk een voedselvergiftiging, maar wat er dan precies zou zijn gegeten is nog niet bekend. Sommigen waren volgens Omroep Brabant er niet best aan toe en waren bijvoorbeeld uitgedroogd en zijn met een ambulance afgevoerd. De introductie is afgebroken. En rond deze tijd wordt het spannend voor AZ en NEC. Zij horen zo meteen tegen welke club ze spelen in de Europa League. De loting begint. En meteen daarna ook willen knijpen voor Ajax en FC Twente. Want er wordt meteen doorgepakt met de loting voor de Conference League. Dan het weer van Weerplaza. Stevige buien trekken over ons land met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook zon en een graad of 22.
6: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. De volgende opvallende files van 25 minuten of langer komen we dan op uit. Dat is de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Wessum en Echt. Ongeluk gebeurt 35 minuten. A2 Utrecht aan Bos tussen Culemborg en Waardenburg. Daar zit je op 40 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en de Gens. Een half uur. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-West en Henrikido Ambacht. 30 minuten. Te hoog voertuig daar. Dat heeft de weg gestemd. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en het Vonderen. Daar zit je op een half uur.
10: Dit is Joe. 80's Top 800. De Joe 80's Top 800. Met Daniel Smulders.
6: Goedemiddag. Lekker lijstje met alleen maar 80's hits. Met Eric Clapton zomaar eerst. Me, myself en I.

Clapton, Wonderful Tonight, nummer 554. Het lied ontstond terwijl zijn vrouw zich klaarmaakte voor een feestje. Clapton zat beneden aan de trap te wachten. Ze vroeg uiteindelijk, do I look alright? En die ene vraag werd de kern van het nummer. Heel romantisch. Al vertelde zij later dat ze hen vooral die avond lang had laten wachten, terwijl ze verschillende jurken paste. Soms begint een wereldhit gewoon bij een man die beneden ongeduldig zit te wachten. Anja heeft erop gestemd. Wonderful Tonight was onze openingsdans. Mijn man kan nog steeds niet dansen, maar na 34 jaar vind ik het nu charmant.

0: geen idee. Ik loop gewoon alle kanten op en ik zie wel waar het schip uiteindelijk strandt. Volgens The Talking Head. En The Road to Nowhere, nummer 552. Ik haal Ron van der Straat even in de uitzending.
1: Hi.
0: Hey Ron, zit je lekker te luisteren naar de Ethisch Top 800?
1: Ik heb hem op een zeggen opstaan, jongen.
0: Heel goed, heel goed. Een van jouw favorieten komt er zo aan.
1: Nou,
0: uit jouw lijstje. Dus ik denk, ik ga je toch even bellen, want het is zo'n opvallend liedje. Je schrijft er zelf bij, ik hou van dit soort muziek, zeer ongewaardeerd. Weet je dan over welk liedje ik het dan heb?
1: Dat zal waarschijnlijk zijn iets bij de synthesizer.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja. Ben je zo'n synthesizer-fan?
1: Nou, ja, fan is een groot woord, weet je. Maar ik heb gewoon zoiets van het is toch muziek zoals Funchalis en Jean-Michel Jarre.
0: Ja.
1: Ja, het is toch wel een beetje ondergewaardeerd.
0: Typisch jaren 80, de opkomst van iets nieuws. We hebben een piano met elektronische geluiden. En die gaan we ook allemaal gebruiken. Weet je, dat je hele rare, gekke liedjes kreeg in die tijd.
1: Klopt.
0: Ook natuurlijk dat hele mooie, wat jij ook zegt, ondergewaardeerd. Ik heb het over Vangelis inderdaad.
1: Ja, heerlijk.
0: En beweeg je vooral in slow motion.
1: Ik ga lekker rustig zitten en heerlijk luisteren.
0: Ja, vooral in slow motion, hè?
1: Ja, daar ben ik heel goed in.
0: Goed zo. Hè? Van, dankjewel.
1: Nee, geen dank, jongen. Fijne uitzending. Hoi.

0: 800. 800 lekkere liedjes uit de jaren 80. Komt een terechte vraag binnen van Yvonne. Via de app van Joe. Hey Daniel, allemaal hartstikke leuk. Maar wanneer krijgen we de nummer 1 te horen?
1: Nou,
0: dat hangt er een beetje vanaf. Dat hangt er vanaf. Als jij volgende week vrijdag vlak voor 6 uur niet luistert, dan hoor je hem niet.
2: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
5: Kippie.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Titanic.
14: Bonjour, ik ben Céline Dion.
13: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
15: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
13: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
14: I'm the queen of the show.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
25: NHA.nl.
26: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
27: Hé, wat doe jij nou?
26: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
28: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
29: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
30: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
31: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
32: Simpel.
31: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
33: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: Nee, hè?
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, of jij even?
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
3: Streekt. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Goedemiddag, hier luistert Joe, de verkeersinformatie van Flitsmeister. Meest opvallende zijn files van 20 minuten of langer. En dat zijn er maar twee. A2 Utrecht aan Bos tussen Culemborg en Waardenburg. Defect voertuig, 40 minuten extra reistijd. En de A15 Gorkum-Ridderkerk. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West. Ook daar defect voertuig zorgt voor een half uur extra reistijd.
6: Dit is Joe. Met Daniel Smulders.
5: En een van de 8 liedjes van Doe Maar in de lijst. Hoor je nou Wet, Wet, Wet, Sweet Little Mystery.
7: Good times, great music. 549.

0: vervelend zijn, maar...
1: Ja, misschien is dit wel alles, hoor. Het...
2: Friendly reminder, it doesn't have to make sense to anyone else. If it makes you happy, that's all that matters. None of us are getting out of here alive, so you might as well do what you want. Have a good day.
1: Nummer 548 krijgt 4,5 sterren van Koen. Het is Doe Maar, Is Dit Alles? De werkdag heeft inmiddels op heel wat plekken zijn eigen top 800 soundtrack. Linda die app dat ze samen met haar collega's probeert te voorspellen welke plaat hierna komt. Ze zijn niet heel succesvol, maar wel heel erg vol overtuiging. Bas luistert vanuit zijn vrachtwagen, zegt dat hij liever vandaag wat langer onderweg is. En Sophie werkt in een kapsalon waar de klanten inmiddels ook meestemmen over welke plaat nou eigenlijk het allerbeste is. Een van de beste vrijdagmiddagliedjes hoor je zometeen. En nu, hoe mooi is dat? Een aan mijn eigen favolijstje, terechtgekomen op nummer 547. Het is Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.

0: ooit. En zo'n lekker vrijdagmiddag liedje dit, hè.
1: Jullie hebben een dansplaats voldaan. Het is een fijne weekend!
0: Het weekend in met het allerbeste uit de jaren 80. Dit is de Joe 80's Top 800. Leuk dat je luistert. Daniel Swilders hier met Cock Robin. Dit is When Your Heart Is Weak op 5:45.

Mark Robin, When Your Heart Is Weak. Ben Joe, in de 80s top 800. 800.

0: Goedemiddag, Mart.
1: Goedemiddag. Groot alarm over een dodelijke ecstasy-pil. Details krijg je zo meteen. En de slogan van de nieuwe Noorse koning is bekend.
2: Zometeen meer. Ethisch Top 800. Dit
3: is jou. Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Bowieslag.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouw zorg

0: business.
1: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller-melk, the moo you can't resist.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Chris?
6: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
8: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
9: It's playtime.
10: Easy Toys. It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
12: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar 1,50 euro per stuk.

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn

0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Daar zit Sophie.
2: Hi.
1: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
2: Met Sophie.
1: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
3: Hit it.
5: Voor die 2

0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
7: Het is 2 uur geweest en het nu.nl nieuws krijg je van Mart Gol.
8: Goedemiddag. Dodental stijgt. In Nepal, na de vloedgolf in de bergen, bijna 550 lichamen zijn nu gevonden. Er zijn nog ruim 1400 vermisten, onder wie zeker 3 Nederlanders, 2 vrouwen en een man, zegt ons ministerie van Buitenlandse Zaken. Reddingswerkers zijn nog altijd met man en macht aan het zoeken naar overlevenden, maar dat is lastig door de verwoesting in het rampgebied. Ook is het er gevaarlijk, omdat er kans is op een nieuwe overstroming. Dan naar eigen land. Politiek en experts slaan alarm over levensgevaarlijke ecstasypillen, met daarop een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. Er zit een stofje in en het effect daarvan komt pas later, waardoor gebruikers kunnen denken dat de pil niet werkt en ze nog meer nemen. Daardoor is er kans op een overdosis met alle gevolgen van dien. Er wordt juist nu gewaarschuwd op vrijdag, omdat er dit weekend weer veel festivals zijn. De nieuwe koning van Noorwegen krijgt als officiële titel Hakon de 8e. Hakon is meteen koning nu zijn vader Harald is overleden. Naast rouw heeft koning Hakon veel meer aan zijn hoofd, weet deze koningshuisverslaggever van RTL Boulevard die in Noorwegen is.
9: Niet alleen met zijn vrouw met de Marit die een longtransplantatie heeft ondergaan, maar ook met zijn stiefzoon Marius die in de gevangenis zit. Maar hij zal natuurlijk wel na hebben gedacht over wat voor koning die gaat zijn. En ik heb begrepen dat er een soort slogan komt waaraan hij zich gaat binden, dat hij dat wil uitstralen aan Noorwegen.
8: En die slogan is alles voor Noorwegen. Hetzelfde motto als zijn vader, opa en overgrootvader. Nooren blijven ondertussen bloemen leggen bij het paleis in Oslo. Er is nog geen datum voor een uitvaart. En Nederlandse voetbalclubs weten waar ze aan toe zijn in Europa, nu de loting is geweest. AZ en NEC spelen in de Europa League, allebei onder meer tegen het Portugese Benfica, Juventus uit Italië en Dynamo Zagreb uit Kroatië. En een treetje lager in de Conference League neemt Ajax het op tegen bijvoorbeeld het Italiaanse Atalanta. En FC Twente krijgt onder meer het Duitse Freiburg op bezoek. Het weer van Weerplaza. Stevige buien met kans op veel water, onweer en zware windstoten vanmiddag. Tussendoor ook zon, zo'n 22 graden is het. Morgen dezelfde temperatuur en ook dan wisselvallig.
7: Dankjewel, Mart. Verkeersinformatie dan bij Joe van Flitsmeister. De volgende opvallende vertragingen. Dan kom je uit op deze A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Beestenzaal-Bommel ruim een uur extra reistijd. 13 kilometer aan file. A50 Arnhem-Oost tussen Heter en Bankhoef. Defect voertuig, 25 minuten. En dat geldt ook voor de A348 Doesburg-Arnhem tussen Velp en Velpenbroek. 25 minuten dus.
10: Dit is Joe. De Joe 80's Top 800 met Daniel Smulders.
7: Goedemiddag, lekker vrijdagmiddag en alleen maar jaren 80 hits van Rod Stewart en hier is Nick Kershaw.
11: Joe, times like music, dit is Joe.
12: 544.

elkaar wist te brengen. Rod Stewart, Every Beat of My Heart op 543. En de Joe 80's top 800. En nu de vaste verzoekplaat in de kroeg van Ellen uit Wageningen. En Frank uit Horst stuurt mee. Bij Joan Jett moet de radio gewoon harder. Daar valt niet over te onderhandelen. I love rock and roll, hoor je op 542.

IBC, Poison Arrow nummer 541. De band die net zo stijlvol klonk als hun pakken eruit zagen. Heel veel glans. Heel veel drama en teksten waarin de liefde zelden probleemloos verloopt. En Madonna die kan dan heel goed aansluiten met dit liedje. Ze schreef dit toen ze smoorverliefd was en getrouwd was met Sean Penn. En True Blue was een uitdrukking die hij gebruikte voor iemand die echt loyaal is. Nou hield dat huwelijk geen stand, maar het lied bleef. Op 45, de Joe 80's, top 800.

0: Golden Gang en Cherish, 5.39. Dezelfde band die een feest binnen enkele seconden kan laten ontploffen met Celebration. Liet hier horen dat ze ook een enorme ballad konden afleveren. En succesvol ook, hè. Zometeen verandert de sfeer opnieuw, maar dat doen we dan met Simple Minds.
1: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag toch naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
17: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis.
19: Mediamarkt. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt

0: Was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil, hè?

0: met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: bakker.nl.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
3: Goedemiddag, je luistert Joe. Het is 2:30 geweest en de verkeersinformatie is aan het drukken aan het worden. 90 files, bijna 500 kilometer in Nederland. Dit zijn de meest opvallende van Flitsmeister. A2 Utrecht aan Bos tussen Culemborg en de Martinus Nijhofbrug. Ruim een uur extra. 12 kilometer file. Dan A2 vanaf Maastricht naar Eindhoven. Vanaf Wildenberg naar Leende. Ongeluk gebeurd. Een uur extra reistijd. A6 Lelystad en Meloor tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Heb je te maken met 25 minuten naar A27. Utrecht-Gorkum tussen Eveningen en Gorkum 40 minuten. A50 Arnhem-Oost tussen Heteren en Bankhoef. Defect voertuig daar. 25 minuten aan extra reistijd.
4: Dit is Joe. Met Daniel Smulders.
3: Een hele goede middag. Geniet van de ethisch. Met zo direct Climie Fisher. En hier hoor je Simple Minds.
5: Good times, great music. 538.

Dit is Joe, dit is Climby Fisher. Love Changes Everything, nummer 537 in de 80's top 800. Er wordt overal geluisterd. Monique appt dat ze de lijst aan heeft staan terwijl ze haar huis schildert. En inmiddels vaker met de kwast danst dan dat ze aan het schilderen is. Sander luistert met de hele ploeg vanuit de magazijn in Venlo. Niels zit onderweg naar huis, maar is bang dat hij bij aankomst in de auto blijft zitten. Omdat hij het volgende nummer nog wil horen. Dat volgende nummer staat op 536. Hiervoor blijf je zitten. F.R. David, zonnebril op, synthesizer aan. Dit is Words.

Ain't Nobody. 5:35 in de Joe 80's Top 800 met Gerard Joling. Dat is een ticket to the tropics. Een reactie van Martijn op zijn stemlijst. Dit nummer draaiden we vroeger onderweg naar de camping naar Frankrijk. Het was niet tropisch, maar zo voelde het wel. Ah, oh, nou, hier mag je nog een keer een herhaling.

0: je zo.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: En, hoe was het bij het ING-servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla-rol. Lekker,
4: Kippie.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
9: Nu hou hè, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi, nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we van weer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
9: Nu hou hè, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
6: Aldi. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je hier materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
15: Hallo, met Peter van Os.

0: bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
4: Hé, wat doe jij nou?
3: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
5: Dit is Jan. 3 uur, nu.nl nieuws krijg je van Mart Grol. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Huiswerk voor het kabinet. Het kabinet gaat dit weekend verder puzzelen rond de begroting voor volgend jaar. Er wordt de komende dagen niet gesproken met oppositiepartijen. Volgens premier Jette is helder wat iedereen wil en moeten D66, VVD en CDA eerst zelf knopen doorhakken. Ze zijn het onderling nog niet eens, maar veel tijd is er niet. De deadline is maandag. Er is volgens de premier geen kabinetscrisis en het mag volgens hem best knetteren. Dan de natuurramp in Nepal. Naast de 3 Nederlandse vermisten zijn er geen zorgen meer over het lot van andere Nederlanders. Want daar is contact mee geweest, zegt ons ministerie van Buitenlandse Zaken. De 3 vermisten zijn een Nederlandse man en vrouw die los van elkaar op reis waren en een vrouw die in Nepal woont. In totaal worden nog zo'n 1400 mensen vermist na die gigantische golf van water, modder en steen. Het aantal doden staat op bijna 550. Dan naar Brabant. De vrouw die dood werd gevonden in een tuin in Bokstel is een bekende van de verdachte. Ze kwam uit Schiedam in Zuid-Holland en was 66. Een man van dezelfde leeftijd meldde zich gisteravond zelf op het politiebureau en is opgepakt als verdachte. Een buurtbewoner zegt tegen Omroep Brabant dat de 2 een relatie hadden. De politie denkt aan een misdrijf. En AZ en NEC weten tegen welke voetbalclubs ze spelen in de Europa League. Beide zijn na de loting van vanmiddag gekoppeld aan onder meer Benfica uit Portugal, Dynamo Zagreb uit Kroatië en het Italiaanse Juventus. En dat belooft vooral voor AZ een mooie wedstrijd te worden, weet onze sportverslaggever Riepke Bakker.
7: Het leukste affiche in de Europa League wordt AZ tegen Juventus. Bij AZ speelt namelijk Peer Koopmeiners op het middenveld en Juventus heeft Teun Koopmeiners op het middenveld. Inderdaad, het wordt de battle of de broertjes.
6: Niveau lager in de Conference League speelt FC Twente tegen de Duitse Freiburg en Ajax speelt onder meer tegen Atalanta uit Italië. Het weer van Weerplaza, plensbuien met kans op onweer en zware windstoten vanmiddag. Tussendoor ook zon en zo'n 22 graden. Morgen blijft het wisselvallig en aan de temperatuur verandert dan ook weinig.
5: Dankjewel, Mart. Dan is het druk op de weg. Ruim 100 files totaal, bijna 600 kilometer op dit moment. Het zijn de meest opvallende die Flitsmeister aankruist. Dat is dan de A2. Je rijdt van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 40 minuten. A2 van Maastricht naar Eindhoven. Vanaf Weert tot aan Eindhoven, de onderkant aan de ring, zit je op 50 minuten extra reistijd door een defecte auto. En de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en de Maasbrug. Daar zit je op een half uur.
8: Dit is Joe. De Joe 80's Top 800 met Daniel Smulders.
5: En zo propaganda. Joel, eye to eye komt eraan. Eerst Killing Joke. Och.
9: Joe, Times Break Music. Dit is Joe.
10: 533.
5: Dit is even gewoon de versterker helemaal naar rechts open draaien. Als je een vrijdagmiddagliedje wil, is het deze hoor.

532, waar Ruben, Tony, Kjeld en Carl onder andere op gestemd hebben. Die hoorde je tijdens de Joe 80's Top 800. Ja, dat zei ik. Leuk dat je erna zingt. Dus 3:10, lekker vrijdagmiddag. Joe, heb je aanstaan? Oh, lekkere liedjes uit de jaren 80, hoor. We stoppen pas als we de nummer 1 hebben gehaald. Dat is aanstaande vrijdag. Dus nog een week lang alleen maar hits uit de jaren 80 bij Joe. Dan nu een moeder-dochterlied. Althans, dat wordt wel eens verteld. Alleen, er zijn nogal wat discussies of het waar is of niet dat het een moeder-dochterlied is. Dat heeft er puur mee te maken dat Sissy Houston, de moeder van Whitney, heel vaak als achtergrondzangeres erbij werd geroepen. En ook op dit liedje heeft meegezongen. Maar in de officiële credits, zoals dat dan zo mooi heet, komt ze niet naar voren. Wel Richard Marx, die je dan weer kent van Right Here Waiting. Die was goed in het zingen van ballads. Dus die hebben ze een beetje op de achtergrond gezet. En de moeder van Whitney schijnt ooit gezegd te hebben dat ze dit nummer eigenlijk maar niks vond. Het gaat namelijk over een affaire met een getrouwde man. I'm saving all my love for you. It is Whitney.

0: naar Bianca aan de telefoon.
1: Hi.
0: Ik hoorde dat je onderweg bent naar huis van je vakantie.
1: Ja, dat klopt.
0: Ach, waar kom je vandaan?
1: Ja, we komen uit Pilsberg, Frankrijk.
0: Oh, hoe was het weer daar?
1: Vandaag ook slecht. We hebben daar een week gestaan en het was een beetje,
0: Geen goede review voor wat betreft het weer dan?
1: Nee, normaal wel, maar als wij op vakantie gaan, schijnt het op een of andere manier toch erg wisselvallig om te moeten zijn.
0: Maar het zal toch niet aan jullie liggen?
1: Nou, soms zou ik denken van wel, ja.
0: Nee joh, geloof ik helemaal niks van. Hey, je komt uit Frankrijk. Ik heb een leuk Frans liedje zo. Ik heb Grace Jones, La Vie en Rose. En ik ga een van jouw favoriete liedjes draaien uit jouw lijstje.
1: Ja.
0: R.E.M., The One I Love. Waarom is dat?
1: Mooi. Ik vind het mooi. En het is ook een herinnering aan mijn jeugd eigenlijk. Op de camping altijd in Zeeland werd het altijd gedraaid. En we gingen altijd naar de discotheek. Daar zo met een stel vrienden.
0: Zo lang geleden. Er is zoveel gebeurd in de tussentijd.
1: Er is ontzettend veel gebeurd, ja. Ik kan niet zeggen dat mijn leven saai is.
0: Oh, nee. Ik zeg altijd maar zo, zonder dalen geen pieken, Bianca.
1: Nee, dat klopt. En andersom net zo, denk ik, hè.
0: Ja, dat is het, ja. Hey, Bianca, ik ga R.E.M. voor je draaien. The One I Love. En mag jij invullen voor wie dat dan is?
1: Van R.E.M. Heel mooi.
0: Goed zo. Maak er nog een goede reis van en welkom terug in Nederland. Geniet van het Joe 80's Top 800, Bianca.
1: Dankjewel. Fijne dag verder.
0: Doei.

Grace Jones. Ja, er is wel even wat discussie over geweest. Want die komt ook uit 1977. Toen is die voor het eerst uitgebracht met de jaren 80 weer opnieuw. En je kan het wel Frans cultureel erfgoed noemen. Alleen, dat wist Grace Jones zelf niet. Want die wist namelijk helemaal niet wie Edith Piaf was. Foutje moet kunnen. Ja, een flinke fout. Het heeft ze later wel goed gemaakt. Want toen heeft ze namelijk een andere track opgenomen. Slave to the Rhythm. En op dat album, weet ik toevallig, begint ze met zo'n hele mooie zin. Dat is namelijk... wacht, moet even over nadenken. Oh ja. This is the way Edith Piaf used to say... Use your faults, use your defects, and then you're gonna be a star. Mooi, hè? Zo meteen op 527, de broer van acteur Sylvester Stallone.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
6: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada, maar zie je beren op de weg?
11: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
12: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
15: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
14: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus

0: Nu bij Kruidvat, alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Deze week bij Hema korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: 4 geweest, die luistert naar Joe. En we hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister. Het is een lekkere, vrij drukke vrijdag. We zitten op 120 files, bijna 650 kilometer in totaal. Zijn de meest opvallende volgens Flitsmeister. Het gaat om de A2 Utrecht aan Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 3 kwartier. Dan de A2 vanaf Maastricht naar Eindhoven, de Route du Soleil. Maar dan de andere kant op, want we gaan naar het noorden. Tussen Nederweert en Leende, 40 minuten. A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Bankhoef, 25. En de A348 Doesburg Arnhem. Dus Velperbroek zitten we op 30 minuten aan extra reistijd.
10: Dit is Joe. Met Daniel Smulders.
9: Goedemiddag, lekkere vrijdag met Squiddy Polity en Absolute. Na Frank Stallone, de broer van Sylvester, Far From Over.

mijn allereerste singeltje dat ik kocht. Luister in de platenzaak en vervolgens thuis in zo'n pick-up koffietje grijs draaien. De Retanja met Absolute van Squiddy Palidi. Ze stemde erop en het komt ermee op plekje 526 in de Joe 80's Top 800. Als je jong bent, dan denk je soms na over later. Over wie je zult worden, waar je terechtkomt en vooral of je uiteindelijk het leven zult leiden dat je voor jezelf had bedacht. Maar onderweg blijkt dat je lang niet alles zelf kunt bepalen. Soms weet je niet waar de weg naartoe gaat. Je kunt alleen maar blijven hopen en lopen dat je goed terechtkomt. En precies daarover gaat de nummer 525 in de Joe 80's Top 800. Met een refrein dat miljoenen mensen hebben meegezongen, vaak zonder te weten wat ze nou eigenlijk zongen. Zanger Richard Page was in eerste instantie ook bang dat mensen door de titel zouden denken dat ze een christelijke band waren. Want de twee woorden komen uit het Grieks en worden al eeuwenlang gebruikt als gebed. Ze betekenen Heer, ontferm u. Mister, Mister, Kyrie en de Joe 80's Top 800 op 525.

plaats, beenwarmers en heel veel water. Michael Sambello en Maniac uit Flashdance op 524 en de Joe 80's Top 800. Met een van de 7 liedjes van de dijk die in de lijst staat. Dit is Bloedend Hart op 523.

0: Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En

0: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of

0: Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet. De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker!
1: Kippie!
2: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: De Joe 80's Top 800 gaat verder. Net nieuws van 4 uur, gelezen door Mart Grol.
6: Goedemiddag. De jacht is bezig. Feyenoord zegt tientallen mensen in beeld te hebben voor een mogelijk stadionverbod na het vuurwerkgeweld in het stadion van Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen weekend staken Feyenoord-fans daar vuurwerk af. Meerdere Cambuur-supporters raakten gewond. Feyenoord heeft camerabeelden bekeken en probeert nog meer mensen te identificeren. Het gaat niet alleen om supporters die zelf iets afstaken, maar ook om mensen die hielpen door met bijvoorbeeld een grote vlag iemand af te schermen. Het knettert in het kabinet, maar er is geen kabinetscrisis. Dat zegt premier Jette, nu er nog altijd geen groen licht is over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA gaan dit weekend zonder de oppositiepartijen verder puzzelen. Onderling is het kabinet het nog niet eens, maar dat is volgens de premier niet erg.
7: Als het niet zou knetteren, dan zouden we geen knip voor de neus waard zijn. Mensen mogen ook van ons verwachten dat als we vele miljarden aan belastinggeld gaan besteden in de begroting, dat we daar dan ook heel goed over nadenken.
6: Er is wel haast bij, de deadline is maandag. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo rouwen Noren massaal om hun overleden koning Harald. Worden bloemen gelegd en kaarsjes aangestoken. Deze royalty-verslaggever van RTL Boulevard, die in Oslo is, zegt dat het lichaam van de koning op een gegeven moment naar het paleis wordt gebracht.
8: Dat mensen dan daar langs kunnen komen om een laatste eer te bewijzen. Maar er is natuurlijk een grote begrafenis, een bijzetting. En daar is ook de Nederlandse koninklijke familie bij aanwezig.
6: Een datum voor de uitvaart is er nog niet. De zoon van Harald, Hakon, is nu de koning van Noorwegen. Hakon de 8e. En politiek en experts slaan alarm over levensgevaarlijke ecstasypillen met daarop een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. Zit een stofje in en het effect daarvan komt pas later, waardoor gebruikers kunnen denken dat die pil niet werkt. En dan gaan ze natuurlijk nog meer nemen. En daardoor is er een kans op een overdosis met alle gevolgen van dien. Wordt juist nu gewaarschuwd omdat er dit weekend weer veel festivals zijn. Het weer van Weerplaza, plensbuien met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor vanmiddag ook zon en zo'n 22 graden. Morgen blijft het wisselvallig en aan de temperatuur verandert weinig.
5: Dag, het Joe Verkeerde Flitsmeister. De vrijdagmiddagspits is flink op gang met 3 files die langer zijn dan een half uur op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 3 kwartier vertraging. Dezelfde A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende een half uur. En op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 34 minuten.
9: Dit is Joe. 80's Top 800. De Joe 80's Top 800. Met Guido Kuijn.
5: Maar die vrijdagmiddagspits is nog nooit zo lekker geweest met de Joe 80's Top 800. Met nu Elaine Page en Barbara.
10: Joe, time's music. Dit is Joe.
11: 522.

0: gemaakt door de stemmen van Miranda Philippe en Tina Hummeling. Zij stemde Robert Palmer, Addicted to Love, op nummer 521. Het is de Joe 80's Top 800. Goedemiddag, Guido hier. Zometeen, André Hazes, het laatste rondje. Maar eerst iets anders uit de jaren 80. De serie Miami Vice. Femke, wat vond jij het leukste aan die serie?
1: Kan ik dat zeggen op de radio?
0: Ja hoor.
1: De acteur, Don Johnson.
0: Ach ja, Don Johnson. Ik denk dat je niet de enige was die in de jaren 80 verliefd was op Don Johnson. Natuurlijk de hoofdrolspeler van Miami Vice als James Sonny Crockett. En de teamsong van Miami Vice, Jan Hammer en Crockett's team, is mede door jouw stem geëindigd op nummer 520 in de Joe 80's Top 800. Geniet er lekker van.
1: Ja, dankjewel.

0: universum. Ik ben daar helemaal mee. Ik heb dit nummer inderdaad ook ingestuurd als in mijn top 5. En hierop is mijn vader weggebracht voordat hij werd gecremeerd, zeg maar. Dus voor mij heeft dit nummer echt een speciale betekenis. En we keken ook Miami Vice vroeger samen. En daarnaast, ik ben net klaar met werk. Ik stap mijn eigen auto in. De radio gaat aan op Joe. En ja hoor, deze komt. Hey, top, top. Hartstikke bedankt. Fijn weekend iedereen.
1: De 800 beste hits uit de jaren 80. De Joe 80's Top 800.

Nummer 519 van de Joe 80's Top 800. Ja, André Hazes doet nog het laatste rondje. Maar bij Joe houden we de bar nog even open, hoor. Je krijgt nog een volle week 80's in de Joe 80's Top 800. Maar eerst wil ik je even advies geven op relatiegebied. Want stel, het loopt even minder in je relatie. Dan moet je volgens een relatietherapeut niet buiten de deur gaan kijken, maar juist investeren in je relatie. Iets wat bij de buren van Robert Crane niet is gelukt. Zoals je nu hoort in Right Next Door op nummer 518 in de Joe 80's Top 800.

0: nummer 518. Robert Cray Band, Right Next Door in de Joe 80's Top 800. Kijk, en een mens kan dromen, hè, van een groot huis, van geld. En zometeen een nummer uit de tijd dat de zangeres Sade nog droomde van dat soort dingen. Terwijl ze vrij abominabel woonde, kan ik je vertellen. Ik neem je zometeen even mee door haar huis. En verder krijg je muziek van Crowded House en Hall & Oates.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op Manutan.nl.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
13: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
12: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
14: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
15: Ons CW-fotoboek is er.
16: Spannend!
15: Wat is hij mooi geworden?
16: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
15: Het voelt alsof we er weer zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
20: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
21: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Nu bij Dirk, Milka Max. 2,99. Grote reep, kleine prijs.
22: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
23: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
24: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
25: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
26: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
0: Het is 4:30, goedemiddag. Je bent bij Joe en krijgt het Joe Verkeer op Flitsmeister. Er staat 738 kilometer file in het land en 2 van de files zijn langer dan een half uur. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg staat de langste. Sta je nu 1 uur en 3 minuten vast, de sterkte. En de file op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Tiglia is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. De weg is daar dicht en je wordt ter plekke omgeleid. Je vertraging daar nu een half uur.
27: Dit is Joe. Met Guido Kuijn.

Crowded House. Into Temptation. Op nummer 515 in de Joe 80's Top 800. Mede door stemmen van Rianne Kramer en Suzanne Kleijsen. Zometeen nog Hall & Oates. Maar eerst Sade. Ja, hoe het leven kan lopen, zeg. Van kraakpand tot villa. Toen Sade dit liedje schreef, woonde ze in een omgebouwde brandweerkazerne in Noord-Londen. Zonder verwarming. En in de winter kon zelfs het water in de wc bevriezen. Maar het was wel het begin van een grote carrière, waardoor ze inmiddels in een mooie huis.

is de Joe 80's Top 800 met Sade en Your Love is King op nummer 514. Terwijl Netflix gisteravond miljoenen kijkers had voor de nieuwe trailer van GTA 6. Een van de grootste game releases van de afgelopen jaren. Is toch wel een ding. Komt in november uit, dus verwacht veel ziekmeldingen rond die tijd. Van mensen die stiekem toch gewoon dat spel gaan spelen. Maar wat ze ook heel goed aanpakken in dat spel, dat zijn de radiozenders. Weet ook Matthijs van Hilton. Hij speelde een eerdere versie van GTA. En ja, wat doe je in dat spel? Auto's stelen en mee rondrijden. Nou, dat heeft hij natuurlijk gedaan. En in die auto ging de radio aan. Op zo'n classic station. En dit liedje is hem altijd bijgebleven. Even niet op Flash FM, maar gewoon op Joe in de 80's Top 800. Nummer 513 is voor Hall & Oates. Dit is Out of Touch.

0: Rob de Brouwer en Peter Grootscholten. Nee, niet Rob de Bouwer, Mart. We gaan richting 5 uur. Zometeen krijg je nieuws van Mart.
1: Zeker. Nederland stort massaal voor slachtoffers Nepal. En een bijzonder moment van zangeres Celine Dion.
0: En daarna gaat de Joe 80's Top 800 verder met onder andere Gloria Estefan.

0: Voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker.
5: Kippie.
6: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
6: Nu bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus even gezond snacken, even sparren.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van Voordeel.
13: Aldi, het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold, 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten, 300 gram, maar €1,25.
12: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Hey, dat is Tom die net parkeert.
16: Hey. Oh, sorry.
15: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
19: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
20: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
21: Europa is van Picasso. India is van mij.
22: Maak kennis met Amrita Shergill. Grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
20: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas

Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter.

0: ver blazen. Elsia van Jumbo.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
2: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Dit is jou. De Joe 80's Top 800 gaat verder met Gloria Estefan. Na het nieuws van 5 uur door Mart Grol.
5: Goedemiddag, tonnen gestort. Het Rode Kruis in ons land heeft in een dagtijd ruim 700.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de gigantische vloedgolf in Nepal. De hulporganisatie is daar erg dankbaar voor en legt bij de NOS uit wat er nu gebeurt in Nepal.
6: De eerste 72 uur, heel belangrijk, dus daar zitten we nog net in, gaat het echt om levens redden van mensen. Dus zorgen dat mensen nog uit de modder of van het dak van hun huis gered kunnen worden. Dat gaat op heel veel plekken ook met helikopters, omdat het zo moeilijk bereikbaar is.
5: Zeker honderden mensen zijn omgekomen en het aantal vermisten is zojuist naar boven bijgesteld. Zo'n 2000 vermisten zijn er volgens Nepal nog, onder wie 3 Nederlanders. Tientallen Feyenoord-supporters dreigen een stadionverbod te krijgen na het vuurwerkgeweld tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Daarbij vielen afgelopen weekend meerdere gewonden. Feyenoord zegt raddraaiers in beeld te hebben na het bekijken van camerabeelden. Daar zitten mensen bij die vuurwerk of fakkels afstaken, maar ook helpers die bijvoorbeeld met een grote vlag mensen buiten het zicht van de camera's probeerden te houden. Dan Noorwegen. De Noorse koning Hakon legt komende dinsdag de eed af. Dan is hij officieel ook de nieuwe koning van het land. Hakon volgde zijn vader Harald vanmorgen al meteen op, toen Harald stierf. 89 was hij. Straks aan het begin van de avond zal de kist met het lichaam van de overleden koning van een ziekenhuis in Oslo naar het Koninklijk Paleis in de stad worden gebracht. Er is nog geen datum voor de uitvaart. En een warm welkom voor zangeres Celine Dion in Parijs. Fans stonden haar vanmiddag op te wachten toen ze aankwam voor haar concertreeks die over 2 weken begint in de stad. Celine Dion heeft jaren niet op het podium gestaan met een grote show vanwege haar gezondheid. Gaat nu beter. Optredens zijn wel erg populair. Alles is uitverkocht. En er zijn meteen nieuwe shows gepland voor volgend jaar. Het weer van Weerplaza. Plensbuien met onweer en zware windstoten trekken over. Het is zo'n 22 graden. Vannacht nieuwe buien en morgen blijft het wisselvallig. En dan opnieuw 22 graden.
4: Krijgen nog het Joe-verkeer op Flitsmeister. De piek van de spits ligt inmiddels achter ons. Maar er staan nog wel flinke files op de A2. 2 files die langer zijn dan een half uur. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel staan een half uur vast. En op diezelfde A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg ook een half uur.
7: Dit is Joe. De Joe 80's Top 800 met Guido Kuijn.
4: Ja, richting het weekend lekker meezingen met Koos Alberts. Ik verscheurde je foto. En ook Fisher Z hoor je naar Gloria Estefan. Dit is 1, 2, 3.
8: Joe! Dit is Joe!
0: 511.

Dat dikke Havermans die zegt... Ik zat op dansles en mijn danspartner was gek van Fisher Z. En gaf me daar een tape van. Maar er zat ook een romantisch berichtje bij. Oeh, so long! Staat op nummer 510 in de Joe 80's Top 800. Zometeen Michael Jackson, maar zullen we eerst vervieren dat het weekend is? Ja joh, 5:10, vrijdagmiddag, lekker zingend op de vrijdagmiddagborrel of in de auto naar huis. En nummer 509 in de Joe 80's Top 800. Dit is Koos Albers.

in de Joe 80's Top 800. De vierde van de 19 keer dat we Michael Jackson horen in de lijst. En hij is dan ook de meest genoteerde artiest. 18 keer zelf en 1 keer met de Jacksons. Can You Feel It? Maar die is nog heel ver weg. Staat pas op nummer 254. En voor die tijd komen er nog zoveel goede hits voorbij. Met nu op 507 een liedje waar Marjolein over zegt. Omdat AHA veel meer mooie nummers had dan Take On Me. Zo is dat, Marjolein. Hoor deze maar eens. Dit is Stay On The Road. AHA.

0: nummer 507. Aha, Stay on These Roads. Het is de Joe 80's Top 800. Hij gaat zo verder met UB40. Ook Phil Collins komt eraan en Glenn Frey. Hoor je zo meteen.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
8: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang-upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
2: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: We hebben, heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: En hoe was het bij het ING servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezenpistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Pakken ze een podium?
12: Pakken ze een podium?
11: Pak zelf eens een podium.
13: Pakken ze een podium.
14: Pakken ze een podium.
15: Pakken ze een podium.
16: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium.

0: is een Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen?

0: Business.
1: 5:30, goedemiddag. Dit is Joe met de Joe Verkeerde Flitsmeister. Er staan nog 86 files in het land. 3 daarvan zijn langer dan een half uur. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en de Martinus-Nijhoffbrug 35 minuten vertraging. De A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en de Merwedebrug 33 minuten. En op de A50 Arnhem-Os tussen Heteren en de Maasbrug 31 minuten. Heb je file niet gehoord, sta je maximaal een half uur vast.
2: Dit is Joe. Met Gio Kuin.
1: Ja, lekker onderweg naar je weekend met de beste 80's hits in de Joe 80's Top 800. Met UB40 en Phil Collins. Eerst Glenn Frey.
0: Good times, great music. 506.

0: met Joe. Gewoonlijk het beste uit de 70s, 80s en 90s. Maar anderhalve week lang staan de 80s in de spotlight. 80's top 800. Met de Joe 80's top 800. Leuk om te grasduinen door al die stemlijstjes die binnen zijn gekomen. Marianne, jij hebt je stemlijstje ook helemaal volgegooid. 40 liedjes. En onder andere gestemd op Cadans, hè?
1: Oh, ja, dat kan.
0: Dagen
1: ja,
0: dat ik je vergeet. Was je het zelf alweer vergeten?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Gelukkig. Ik ben benieuwd, waarom heb je op dat liedje gestemd?
1: Daar kan ik dan heerlijk op huilen gewoon. Dat is echt zo'n janknummer. Ja, dat heb je ook soms af en toe wel eens even in het leven. Dan moet je het gewoon, ja, dan moet je het even laten lopen.
0: Ach.
1: En dan, ja, en dan gaat het weer goed.
0: Ja, bedenk ja, altijd, naar regen komt weer zonneschijn, zei een wijs man ooit.
1: Zo is dat. Ja, nee, ja, dat klopt.
0: Ja, is dit liedje eigenlijk een voorbeeld van, hè? Dagen dat ik je vergeet van Cadans op nummer 503 in de Joe 80's Top 800.
1: Oh, mooi. En die gaat vaak komen.
0: Nu!
1: Oh, goed. Oh, ik ben net thuis, dus dan ga ik lekker luisteren.
0: Nou, zet hem snel aan.
1: Oké.

My Favorite Waste of Time op nummer 502 in de Joe 80's Top 800. Het is vrijdag, officieel de laatste dag van de vakantie van Regio Midden. De laatste terugreizen worden gemaakt en de koffers worden uitgepakt. En ik las trouwens dat 1 op de 10 Nederlanders jaarlijks op vakantie gaat naar het land van de 3 P's. Het land van de 3 P's, ken je dat niet? Nee, het land van de 3 P's, heel makkelijk. Pizza, pasta en panna cotta. Italië. En een dikke etenshit van Totsi en Raf. Het Italiaanse Gente di Mare. Hoor je op 501 in de Joe 80's Top 800.

Totsi en Raf, Gente di Mare in de Joe 80's Top 800 op nummer 501. En tot zover. Het boek van de Joe 80's Top 800 gaat even dicht. Maar niet voor lang. Maandagochtend om 9 uur gaat hij weer verder. Gaan we richting de nummer 1 werken. Koen en Sander die starten maandagochtend om 9 uur met nummer 500. En dat is Diana Ross en Chain Reaction. Dat maandag. Zometeen wil ik even een spelletje met je spelen. Het

0: zorgverlener.
1: En hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
8: Kozijnshop.
9: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
10: Müllermilk, the moo you can't resist.
11: Joehoe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada, maar zie je beren op de weg?
13: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel
15: kippie.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
18: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
25: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
24: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
26: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
27: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
28: Wie was hier aan de beurt?
29: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
28: Hit it.
30: Voor die 2.

0: Speelbewust 18 plus.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Dit is jouw muziek van Wham! Club Tropicana na het nieuws van 6 uur. En die krijg je van Mart Grol.
6: Goedenavond. Nog meer vermisten. In Nepal, door de natuurramp daar, 2000 mensen worden volgens het land vermist na die gigantische vloedgolf in de bergen. Het zijn honderden mensen meer dan eerder werd gedacht. Ook 3 Nederlanders zijn nog altijd niet gevonden. Het aantal doden staat nu op bijna 550. Ondertussen heeft het Rode Kruis in ons land in een dagtijd ruim 7 ton opgehaald voor Nepal. Dan Noorwegen. De kist met het lichaam van de overleden Noorse koning Harald gaat over een half uur vanuit het ziekenhuis waar hij vanmorgen stierf naar het Koninklijk Paleis in Oslo. De koninklijke familie zal de kist volgen. En Nooren komen ondertussen al de hele dag massaal naar dat paleis om buiten te rouwen. Zie deze koningshuisverslaggever van RTL Boulevard in Oslo.
7: Er zijn hier echt honderden mensen met een bloemetje, schoolklassen, gezinnen. Iedereen komt hier naartoe om toch even stil te staan bij het leven van koning Harald. De vlag die hangt ook hoog.
6: De nieuwe koning Hakon zal dinsdag officieel de eed afleggen. Wanneer de uitvaart van zijn vader is, is nog niet bekend. Was het de kip of het ei? Dat is letterlijk de vraag na het massaal ziek worden van studenten uit Breda tijdens hun introkamp in België. Want het is allebei gegeten, zeggen studenten nu achteraf bij Omroep Brabant. 175 studenten en begeleiders werden flink beroerd en 3 mensen moesten naar een ziekenhuis. En op een vliegveld in Rome is een Chinese vrouw opgepakt. Ze had meer dan 100 gelukskoekjes bij zich. Er zaten alleen geen wijze spreuken in, maar cocaïne. Dat is toch andere koek? De coke heeft een straatwaarde van zo'n 500.000 euro. In haar tas zaten ook pakken koffie, mogelijk om drugshonden om de tuin te leiden.
5: Hij maakt hem gewoon mooi.
6: Geen geluk dus voor deze vrouw. Als je buiten bent, moet je ook geluk hebben dat je niet nat wordt. Als je kijkt naar het weer van Weerplaza. Stevige buien met veel water, onweer, zware windstoten trekken vanavond. Die buien trekken nu over het land. En vanavond trekken die buien via het oosten het land uit. Vannacht nieuwe buien, maximaal 17 graden vannacht. En morgen gaat het op 22 en opnieuw wisselvallig.
5: Nog een Joe-verkeer door Flitsmeister. Nog 1 lange file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 41 minuten vertraging. Heb je je file niet gehoord? Dan sta je maximaal een minuut of 20 vast.
8: Dit is Joe met Guido Kuijn.
5: En zometeen een nieuwe editie van het laatste woord. Wil je meespelen? Stuur het woord weekend in de app van Joe. En Steve Miliband, hoi nou Wham!

0: Robin S. Show me love. Je bent bij Joe, het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo nog Aretha Franklin en ook Kim Wilde met Cambodia.
1: Het laatste woord.
0: Maar eerst een spelletje om het weekend lekker af te trappen. En dat doe ik met Erik. Hallo Erik.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedenavond inmiddels, vrijdagavond.
2: Ja, goedenavond eigenlijk. Ja, het voelt nog als middag.
0: Ja, snap ik. Nou, dat is een goed teken, want dan heb je een extra lang weekend voor je gevoel.
2: Precies.
0: Had je het ook nodig, het weekend?
2: Oef. Ja, wel een beetje. En het wordt een intensieve week, want ik moet volgende week voor het werk naar Canada. Dus het wordt even genieten van het weekend en dan maandag op reis.
0: Waarom moet je naar Canada dan?
2: Ja, we hebben daar een vacature op te vullen. Dus ik moet daarheen voor sollicitatiegesprekken te voeren met de kandidaten.
0: Bij wat voor bedrijf werk jij? Wat is dit?
2: Wij doen parkeermanagement systemen, dus zo spannend is het ook weer niet.
0: Parkeermanagement systemen?
2: Yes. Ah. Dus je kent ons bedrijf waarschijnlijk nooit vandaan, want het kent niemand. Maar het is wel... we staan in Canada, we staan in de VS, we staan heel veel in Nederland en België.
0: Grappig.
2: Dus dat is wel heel leuk.
0: Maar ja. Toch even, hoe heet dat bedrijf dan?
2: WPS Parking Systems.
0: WPS. Ja, de jongens van WPS, die kennen we allemaal wel. Nee, maar wat leuk dat je voor zo'n internationaal bedrijf werkt, leuk.
2: Zeker.
0: Maar voordat jij op reis gaat, gaan wij samen het laatste woord spelen, Erik. Spelen we eigenlijk een beetje tegen elkaar.
2: Yes.
0: Want de vraag is, wie krijgt het laatste woord? Sander, die geeft zo meteen een categorie. Goedenavond, Sander.
3: Yes, goedenavond.
0: En dan hebben wij allebei 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk te noemen in de categorie die Sander noemt. En degene die als laatste nog aan het woord is, die wint. Je mag niet 3 seconden stil zijn of iets herhalen.
2: Yes.
0: Is dat duidelijk?
2: Zeker.
0: Oké. Nou, ik vind het ook spannend. Is het tijd om aan Sander te vragen, wat is de categorie?
3: Ja, ze zijn er nog steeds, de festivals. En ik wil dus weten, wat kan je vinden op festivals?
0: Wat kan je vinden op festivals? Erik, jij mag beginnen, daar gaan we.
2: Podium.
0: Podium. Artiesten.
2: Bier.
0: Wijn.
2: Biercupjes.
0: Picknickbanken.
2: Foodtrucks.
0: Beveiliging.
2: Drugs.
0: EHBO.
2: Beveiliging.
0: Oh, die had ik al gezegd. Ja.
2: Ik was er wel bang voor. Oh. Ja. Twijfelen. Ja.
0: Wat jammer, Erik.
4: Ai.
0: Nou, terwijl ik voelde me net ook een beetje al in het nauw, hoor. Dus het had niet veel langer moeten duren, maar...
3: Spannend, hè?
0: Oh, het was een spannende editie vandaag. Erik, mag ik je wel alvast heel veel plezier wensen in Canada. En succes natuurlijk, hè?
2: Komt goed.
0: Ga je nou wel wat leuks doen daar, of zit je alleen maar die saaie kantoren?
2: Nee, wordt ook wel leuk, hoor.
0: Oh. Het is gewoon een snoepreisje, man. Waar hebben we het over? Fijne reis, veel plezier.
2: Dank je wel.
0: Hoi.

Aretha Franklin en Think bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. En je maakt bij Joe nu kans om een grootheid te ontmoeten. Wie het is en wat je ervoor moet doen, hoor je zo meteen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller Milk, the moo you can't resist.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is die mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Europa is van Picasso. India is van mij.
8: Uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Europa is van Picasso. India is van mij.
10: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pot bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
17: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken. Op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
18: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
19: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
20: Nu Best Capino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
21: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
22: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.

0: Bengals, Manic Monday bij Joe. Met zo nog 10 Sharp en You. En elke ochtend kan je wakker worden samen met de Koen en Sander Show hier op Joe. We hebben nu al een leuke actie. Want op 3 september gaat Basta in première. Dat is de nieuwe videolandserie over het leven van Marco van Basten. En je maakt nu kans op 2 plekken bij de première. In het Olympisch Stadion. En een meet and greet met de legend Marco van Basten zelf. En om de kans op te maken, kan je via de app van Joe je eigen unieke commentaar geven bij die legendarische goal die hij had tegen Rusland in 1988. Marco is zelf de juryvoorzitter. En hij heeft zelf ook al een tip gegeven van hoe je het beste kunt aanpakken.
1: Marco, heb je nog tips voor mensen die dit commentaar gaan herproduceren?
2: Ja, houd het cool.
0: Hou het cool, maar niet te cool. Jouw commentaar inleveren doe je nu via de app van Joe. En wie weet win jij die meet and greet met Marco. En dit is Patrick Hernandez.

Ten Sharp en You bij Joe. Best uit de 70s, 80s en 90s. Met zo nog Bob Marley en de Wailers. Is This Love? Ja, en eerst een liedje met echt de fout van de eeuw. Door de schrijver dan. Het is ooit geschreven door Bobby Sharp voor Ray Charles Jr. En Bobby Sharp die kwam op een gegeven moment in geldnood en dacht, weet je wat, ik verkoop gewoon die rechten van het liedje. Heb ik weer een beetje geld om de dag door te komen? Heeft hij gedaan voor $50. Ja, dat is natuurlijk een schijntje bij zo'n hit. Gelukkig wist hij op tijd via allerlei rechtszaken de rechten weer terug te krijgen. Precies op tijd, want niet veel later maakte Joe Cocker zijn eigen versie ervan en werd het een wereldhit.

The Wailers. Is This Love? Terwijl het weekend net begonnen is en ook het feestje pas net begonnen. Want vanaf 9 uur vanavond hoor je het beste uit de 90s. In 90s at 9 vanaf 8 uur het beste uit de 80s in 80s at 8. En zometeen om 7 uur het beste uit de 70s in... Je raadt het, 70s at 7. Met onder andere ABBA, Take a Chance on Me.

0: 70. Good times, 70s, at 7. Zometeen vanaf 7 uur bij Joe.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it!
1: Voor die 2.

0: profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet

0: containers tot Stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Hero Cassis, diverse smaken per fles maar 1,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris.

0: Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Het nu.nl nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond. Het kabinet komt met nieuwe regels hoe ver windmolens van woningen moeten staan. Concreet is nu afgesproken dat de windmolen van 200 meter hoog minimaal 400 meter van het dichtstbijzijnde huis moet zijn. De laatste tijd lag de bouw van de turbines stil omdat er onduidelijkheid was over deze regels. En het kabinet hoopt dit nu weer op gang te brengen. De man die wordt verdacht van de dood van een vrouw in Bokstel werd ook verdacht van de verdwijning van een drugscrimineel 28 jaar geleden. Dat schrijft de Telegraaf. Of er een link is tussen de twee zaken is niet bekend. De vrouw die gisteren dood in huis werd gevonden was een bekende van de man. Er is meer bekend over twee van de drie Nederlanders die vermist zijn in Nepal. Volgens de Telegraaf waren ze op een spirituele pelgrimstocht van Nepal naar Tibet. Intussen blijft het aantal vermisten door de mega-overstroming oplopen. Het zijn er nu bijna 2000. Honderden mensen kwamen om. En dan nog een onderzoek over het huishouden. Want wat blijkt, vrouwen besteden daar 2 uur per week meer aan dan mannen. Het gaat dus om de was, de boodschappen, de vaatwasser en noem zo maar op. En vrouwen geven bij vrijwel alle taken vaker aan dat zij die altijd of meestal zelf doen. Ja, en wat nou als vrouwen die 2 uur cadeau zouden krijgen? Nou, dan zouden ze die vooral gebruiken om helemaal niets te doen. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar 16 graden. Morgen is er af en toe zon, maar ook dan zijn er buien. Het wordt dan 22 graden.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
6: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
18: Sloopmelk.
17: Mona?
18: Ja, ook sloopmelk.
17: Milner?
18: Sloopmelk.
17: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
18: Sloopmelk.
19: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
20: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
21: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
20: Of,
22: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
21: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
20: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
19: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
23: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
24: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd.
0: Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
23: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
24: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu

0: Zometeen vanaf 8 uur bij Joe. 80s at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80s at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop. Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro.
7: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
8: Kozijnshop. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Oh, het riool is verstopt.
16: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
17: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
18: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je

0: thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij Eurojackpot maak je

0: automatische spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox Soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2+3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
3: Kippie.
4: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 8 uur.
10: Goedenavond. Politiek en experts slaan alarm om een gevaarlijke ecstasypil die in omloop is. In die pil zit een levensgevaarlijk stofje. Je hoort het Trimbos Instituut bij de NOS.
11: Bij PMMA duurt het enkele uren voordat de effecten merkbaar zijn. Maar al bij een hele lage dosering kunnen er risico's optreden, zoals bijvoorbeeld oververhitting. En dat kan levensgevaarlijk zijn.
10: De waarschuwing komt nu omdat er dit weekend veel festivals zijn. De pillen zijn makkelijk te herkennen. Het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. Het kabinet komt met nieuwe regels hoe ver windmolens van woningen moeten staan. Is zo'n ding 200 meter hoog, dan moet hij minimaal 400 meter van het dichtstbijzijnde huis afstaan. De laatste tijd lag de bouw van de turbines stil omdat er onduidelijkheid was over deze regels. Het zou zomaar kunnen dat de overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic een staatsbegrafenis krijgt in Servië. Volgens een Servische minister geldt er namelijk een protocol voor gestorven generaals. Mladic was veroordeeld tot levenslang voor de genocide in Srebrenica. Maar in Servië zien veel mensen hem als een held. En sport, de Nederlandse hockeyers hebben zich niet geplaatst voor de finale van het WK. Ze verloren in Amstelveen met 4-3 van Spanje. Oranje speelt zondag tegen Duitsland of Argentinië om het brons. Ja, een paar honderd meter verderop, op de bosbaan, was er wel Nederlands succes op het WK roeien. De mannen dubbel 2 pakten goud en de vrouwen dubbel 2 won zilver. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar 16 graden. Morgen is er af en toe zon, maar ook dan zijn er buien. Het wordt dan 22 graden.
9: De beste 80's horen bij Joe. Oh yeah, de Joe 80's Top 800. Maandagochtend om 9 uur gaat hij weer verder.

0: ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ons cw-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu.

Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Ik ben Céline Dion.
1: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
2: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
1: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
3: I'm the queen of the show!
4: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collega's.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
3: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
5: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: 90's at 9.
0: Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90.
2: Good times, great music.
0: 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
3: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede dienst.

0: nieuwe Wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
4: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Nu bij Dirk, Jan volkoren pannenkoeken of poffertjes. 1,79.
6: It's playtime.
7: Easy Toys. It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Hey, dat is Tom die net parkeert.
16: Hey, oh, sorry.
15: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
18: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
19: Wow,
18: kost je maar 3 minuten.
19: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
18: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
21: Dit is het nu.nl nieuws van 9 uur.
22: Goedenavond. De regeringspartijen onderhandelen overmorgen verder over de begroting. Vandaag werd er tot er in het begin van de avond ook over gesproken, maar de partijen zijn er na een paar avonden onderhandelen nog niet uit. Toch is dat volgens premier Jetten niet erg.
23: Als het niet zou knetteren, dan zouden we geen knip voor de neus waard zijn. Mensen mogen ook van ons verwachten dat als we vele miljarden aan belastinggeld gaan besteden in een begroting, dat we daar dan ook heel goed over nadenken.
22: Ja, toch staat de druk er wel vol op, want de deadline is maandag. Mensen die trouw blijven aan hun internetprovider zijn vaak duurder uit dan mensen die regelmatig overstappen. Soms wel 15 euro per maand en daar moet een einde aan komen. Dat zegt de Consumentenbond in de Telegraaf. Zij willen nu dat de politiek ingrijpt en prijsverschillen tussen nieuwe en bestaande klanten verbiedt.

Er is meer bekend over twee van de drie Nederlanders die vermist zijn in Nepal. Volgens de Telegraaf waren ze op een spirituele pelgrimstocht. Intussen blijft het aantal vermisten door de mega-overstroming oplopen. Er zijn er nu bijna 2000. Honderden mensen kwamen om. En opnieuw is België boos op de Amerikaanse ambassadeur in het land. Deze Bill White noemde de minister van Zorg eerder al onbeschoft. En nu de Belgische regering bij reclames voor alcohol de slogan alcohol schaadt de gezondheid wil toevoegen, haalt de ambassadeur weer uit naar de minister. Op Instagram noemt hij hem de grootste loser van België. En de ambassadeur is nu op het matje geroepen door het kabinet daar. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog, het koelt af naar 16 graden. Morgen af en toe zon, maar ook buien. Het wordt dan 22 graden.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: /business.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
6: Pas je eindelijk het

0: uurtje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
4: Sloopmelk.
3: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
4: Sloopmelk.
3: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
8: Hit it!

0: Plus.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Doen het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
4: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
7: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
6: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
8: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
13: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99.

0: 30% korting bij Bouwmaat.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH kleintje vla, yoghurt en AH Terra kleintje sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, viskraam en fish and fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl. Get ready for the OG. All y'all
2: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie... en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: nu.nl nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In het Brabantse Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. Er werd al gedacht aan opzet, maar nu is dat ook bewezen. Of er ook echt een brand heeft gewoed en hoe groot de schade is, is niet duidelijk. De regeringspartijen onderhandelen overmorgen verder over de begroting. Ook vandaag werd er weer lang over gesproken, maar de partijen zijn er na een paar avonden onderhandelen nog niet uit. Volgens pro-leider Jesse Klaver duurt het nu zo lang dat het kabinet er een crisis van maakt. In Zwitserland zijn zeker 40 mensen gewond geraakt door zware hagelbuien. Een paar moesten ook naar het ziekenhuis. De buien waren zo heftig dat hoogspanningsmasten en vrachtwagens omwaaiden. Ook raakte een vrouw gewond die onder een omgevallen boom terechtkwam. En op een luchthaven in Rome is een Chinese vrouw opgepakt. Ze had meer dan 100 gelukskoekjes bij zich. Maar er zaten geen mooie spreuken in, maar cocaïne. Ja, de coke heeft een straatwaarde van zo'n 500.000 euro. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog. Het koelt af naar 16 graden. Morgen af en toe zon, maar ook buien. Het wordt dan 22 graden.
0: De beste 80's horen bij Joe. Horen bij Joe.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
5: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we het alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
2: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders ga je mis.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.

0: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
6: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check de yogatours.nl voor jouw reis op maat.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Hey, ben je er weer?
13: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer.

0: riool verstopt, geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
1: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
0: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse. En ontvang een gratis rang upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
13: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro.
14: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
12: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
15: Dit is jouw.
16: Het nu.nl nieuws van 11 uur.
17: Goedenavond. In het Brabantse Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. Er werd al gedacht aan opzet, maar nu is dat ook bewezen. Of er ook echt een brand heeft gewoed en hoe groot de schade is, is niet duidelijk. Mensen die trouw blijven aan hun internetprovider zijn vaak duurder uit dan mensen die regelmatig overstappen. Soms wel 15 euro per maand en daar moet een einde aan komen. Dat zegt de Consumentenbond in de Telegraaf. Zij willen nu dat de politiek ingrijpt en prijsverschillen tussen nieuwe en bestaande klanten verbiedt. Spanje vraagt de EU om hulp met de migrantencrisis in Ceuta. Dat is een klein stukje Spanje in Afrika. Vorige maand werd dat gebied bestormd door tienduizenden migranten vanuit Marokko. Duizenden van hen zwerven nog op straat. De EU moet nu gaan helpen met het controleren van de migranten. En iets heel anders doen qua werk. Bijna 80% van de Nederlanders staat open voor een carrière-switch. Ja, en een oud raadslid uit Amsterdam deed het. Hij wilde trambestuurder worden. Maar dat ging niet zonder slag of stoot, meldt AT5. Want eerst moest hij van de opleiding weg om eerst meer ervaring op te doen als conducteur. En later zakte hij ook nog eens voor een examen die zijn reactievermogen test.
18: Als er dan weer geen zoom is, maar een belletje, dan moet je met je linkervoet erop drukken. Nou, en dat gaat dan ook nog steeds sneller. Na een half uur kon je me echt wegdragen. En als ik dan bijvoorbeeld de richtingaanwijzer wilde aanzetten, zette ik soms per ongeluk de ruitenwissers aan.
17: Ja, maar de aanhouder wint. En vandaag is de man eindelijk geslaagd als trambestuurder. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog, het koelt af naar 16 graden. En morgen af en toe zon, maar ook buien, het wordt dan 22 graden.
16: De beste 80's horen bij Joe. Oh yeah. De Joe 80's Top 800. Maandagochtend om 9 uur gaat hij weer verder. Dit is het weekend van Joe.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
11: Nu hou hè, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 pie kiwi gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als toekomst.

0: 30% korting bij Bouwmaat.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Dit is het nieuws van 12 uur.
5: Goeienacht. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet beregend mocht worden. Toch lijken niet alle boeren het somber in te zien. Een lagere opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de migranten die nog in Ceuta zijn. Een maand geleden werd het kleine stukje Spanje in Marokko overspoeld. De meeste zijn teruggekeerd, maar er zijn er ook nog een paar duizend over. Spanje wil dat de grensbewakingsdienst van de EU helpt om die groep onder controle te krijgen. Er komen nieuwe regels hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen die regels nog per provincie, maar het kabinet wil daar een einde aan maken. Niet iedereen is er blij mee. Een branchevereniging voor windenergie noemt de nieuwe regel schijnveiligheid. Meta vraagt TikTok en YouTube om tieners op hun platforms beter te beschermen. Dat doen ze onder andere met grote advertenties in Amerikaanse kranten. Eerder deze week stond Meta zelf nog terecht in een zaak die ging over de bescherming van jongeren op social media. Daarna beloofden ze hun platforms minder verslavend te maken. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later kans op onweer en dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is het weekend van Joe.

0: Goeienacht. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot bord terecht dat niet goed vast zat en naar beneden viel. 6 anderen kwamen ook onder dat bord terecht en raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is voorlopig stilgelegd. Staatssecretaris Van der Burg hoopt dat Aruba en Curaçao een rol kunnen spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia. Die landen werden afgelopen maanden getroffen door zware aardbevingen. Er moet veel opgeknapt en gerestaureerd worden. Hij denkt dat materiaal daarvoor via de eilanden vervoerd kan worden. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij zou nu langer zijn gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een jaar geleden op social media nog zei dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. President Zelensky wil 1000 drones per dag op Rusland afvuren. Dat zegt hij op zijn social media. Nu zijn dat er nog zo'n 300, maar als het aan hem ligt worden dat er snel meer. Ook wil hij aanvallen dieper in Rusland uitvoeren, vooral op logistieke centra en elektriciteitscentrales. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later ook kans op onweer. En dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het weekend

Goeienacht. Nederlandse speurhonden gaan de komende weken in Suriname op zoek naar de vermiste filmproducent en DJ Rodney Leisner. Hij wordt al 2 weken vermist. Zijn auto werd vorige week gevonden vlakbij Paramaribo, in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven. De politie heeft in de zaak 3 verdachten aangehouden. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een oliedeal afgesloten. Volgens president Trump is het de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis en gaan de Amerikanen nog jaren aan lagere prijzen bij de pomp tegemoet. Trump probeert al sinds hij in januari president Maduro heeft laten ontvoeren olie uit Venezuela veilig te stellen voor Amerika. Een onfortuinlijk ongeluk in het Engelse Sussex. Bij een christelijk festival kwam een man daar onder een groot bord terecht dat naar beneden viel. Dat overleefde hij niet. Bij het ongeluk zijn ook 6 anderen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is de rest van de dag stilgelegd. En Dolly Parton krijgt misschien een eigen vliegveld. Fans van de overleden zangeres riepen op social media op om het vliegveld van Nashville naar haar te vernoemen. De gouverneur vindt dat een goed idee, maar om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken ook buien over het land. Overdag is het wisselvallig.